0: begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Elk

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl. Daarom drinken we een borreltje of 531.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermis en de

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mij om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollende Meedam.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
3: Oeh, maat, Soskom!
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: gestemd wie dit jaar volgens jou de Opkikkertje Gouden Gangmaker moet winnen? Stem snel via rtvloop.nl.
1: Elke dag

waarom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
4: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Moet je naar die nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
7: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website carréwonen.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
13: Padelcentrum Bol breidt uit.
14: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roem.
15: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
14: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
15: Ja, slap na, je doe je Indio's.
14: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
13: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Klaar voor de kermis, buur?
2: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
1: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
2: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
1: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
2: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
1: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
0: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
5: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

Deze maandag is officieel de laatste dag van deze topzomer van 2026. En we weten het inmiddels, nooit was de zomer warmer dan in 2026. Echter, deze maandag sluit niet bepaald in stijl af, want het is onstuimig en er vallen flinke buien. Vooral in de ochtendperiode valt een aantal flinke buien, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur kan dalen tijdens zo'n bui tot een graad of 17. Vanmiddag wordt het geleidelijk wat droger en stijgt de temperatuur tot een graad of 20. Het waait stevig door uit een zuidwestelijke richting een krachtige tot harde wind. En de richting is zuidwest. Vanmiddag ruimtewind naar west en neemt dan ook geleidelijk af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.

0: De bus wordt gek. Een ventje dat doet spijt bij het mazie in de nek.
1: En die dammer is er klaar mee, neemt een snoekduik door het raam.
0: Kapelaans kruid in Tomar.
2: Geen erg, in godsnaam!
0: De bus kijkt achterom, gelooft zijn ogen niet.
1: Wij deden zonder op te letten.
0: Langs mij.

0: Van Scampari in me haar.
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Waarom doet mijn lever zwaar?
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Gaan we nacht naar open her?
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Wel zo aardig, wel zo fair.
1: Bussie hier, bussie daar.
2: Is dit nou zo'n voetbalflair?
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Nooit mijn life, Bonnie Sinclair.
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Bij zijn vrienden in de laar.
1: Bussie hier, bussie daar.
0: Gast, wat ben jij ordinair?
1: Bussie hier, bussie daar.
0: In de halve nachtgaar.
1: Bussie daar, bussie hier.
0: Met mijn maten aan de zweer.
1: Bussie daar, bussie hier.
0: Ah, je bent toch Nico Dobbel hier?

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Oeh, maat, zo schoon.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Scoor jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
6: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
10: Ben jij nou eindelijk klaar met werken in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonturen en het weekend.
11: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
10: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
12: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
12: Nou ja, niet nou.
13: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden... is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam... inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen... leuke en unieke cadeaus en gadgets... maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert... of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden... bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
14: Moet je in Agri nieuwe webshop?
15: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
14: Bij wie?
15: Bij Venturi.
16: LOVE, elke dag bij jou.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
17: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
16: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
18: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
16: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer. Adviseurs voor het leven.
20: Belangrijke kermismededeling.
21: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
22: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
23: Wat zei jij nou?
22: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
24: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940... of Nicodemus.nl.
25: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
7: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
26: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
27: En dat is... Is dat hier wekken? Ja, een mooie tijd.
28: Attention!

0: Danny de Munk met Heerlijk. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Johan de Wit. En tot 9 uur zit ik vandaag bij jullie met veel muziek, veel kermismuziek, veel gezellige muziek. En veel muziek waar je al een klein beetje dorst van krijgt. We gaan gelijk verder. Ik heb een protestlied uit 2026 en die is van Gerry en Marco. Marco over de Intimie, beter bekend als Cor. Hier zijn de Beunhazen.
1: Kijk eens Cor, het reuzenrad kun je al zien.
2: Ja, zo mooi hè.
1: En jij al kaarten voor die top, hè?
2: Top? Weet je net wat top was? Vroeger was dat top.
1: Oh ja, weet dan, Cor.

Simply Red met Fairground, oftewel de kermis. Goeie artiestennaam trouwens, Simply Red. We gaan verder met Gerard Joling. Dit is Niet voor één keer.

Zaten we nog even in de dierentuin met Shakira. Er is natuurlijk een legendarische kermisplaat over een dierentuin. Van Nooitdocht samen naar de kermis. Die zullen we later deze week nog wel een paar keer voorbij horen komen. Dames en heren, er staat hier een hele grote kluis in de studio. Vol met echte kermisklassiekers uit de begintijd van de cd's. Elk programma doen we hem even open. Halen we er 2 liedjes uit. Dat hoort u straks. Eerst even een andere kermisklassieker. Dit zijn Jules en Jeff met Jassen in de Bar.

uit 2006, waar het voor de Beatles allemaal mee begon. En aanstaande zondagavond om 8 uur is het showtime in de tent. Dan zijn alle ruzies bijgelegd en dan vieren zij 20 jaar Beatles on the stereo. Jongens, tijd om een kijkje te nemen in die kermiskluis waar ik het net over had. 2 platen uit de vorige eeuw en de eerste is van de kermisartiesten van 1998.

De tweede uit de kermiskluis, dat was van Moeders Mooist, Vrouwen Zijn Gaaf, van het Kermzitfestival van 1999. Met op de liedzang Edwin Zwarthoed. In 2023 alweer aan ons ontvallen, de Volendamse Jezus, Jesus Christ Superstar. Maar hier was hij nog in betere tijden. Snel weer een plaat van dit jaar. Dit is Michael Bond met De Kermisman. MUZIEK.

0: maar ik mag van Danny niet meer in de tent. Jongen, jongen.
1: Heb jij al gestemd wie dit jaar volgens jou de Opkikkertje Gouden Gangmaker moet winnen? Stem snel via rtvloop.nl. Elke dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Oeh, maat, Soscom.
2: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
3: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
7: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
8: Nieuwe website nodig of meer resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. Jullie hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketingpartner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gauw naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
9: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Maar waarom Ventori?
9: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
11: Dus baby?
9: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
13: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
12: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
14: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
12: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
18: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
19: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
20: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Dit Uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
22: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
23: Zet dan die computer.

Goedemorgen, maandagochtend. Mijn naam is Johan de Wit. We tellen samen de uren langzaam om. We zijn helemaal verzenuwd. Slappe stront en het lijkt wel niet dichterbij te komen. Tot 9 uur heb ik een paar gezellige platen voor jullie. In de kluis zit straks Klaas Pet. Ik heb nog de Boenders. Gerard Kok zit nog in de playlist. Maar eerst even een gouden ouwe van Dos Chicos.

0: Dolly Parton, Applejack. Vorige week op 80-jarige leeftijd overleden. En haar muziek is natuurlijk geliefd heel in de Volendamse barren. Tijd om weer even in die kermiskluis te luisteren. Ik heb weer twee klassiekers gevonden. De eerste is van No Pictures Please. Volgens mij stond die op de cd alle vijf goed. En daar stonden, ik dacht, 12 liedjes op. Dit is Heya Heya Hola.
1: Hey, gaat

België, Bella Perez met Enamorada. En ik heb het voor jullie opgezocht. Enamorada, dat betekent vrij vertaald verliefd. Daarvoor, uit de kluis, Klaaspet met de Jukebox uit 1997. Geen kermis zonder Klaaspet natuurlijk. En ik beloof het, later deze week zit ergens in die kluis ook nog wel een dikke koek gestopt. Tijd voordat we weer een zootje Nederlandstalige dingen gaan draaien. Blanco met zijn single Sophia. Jan de Witte, geen

Waarom jouw kermis onvergetelijk maken? We zenden namelijk traditiegetrouw het kermishitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendam-bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

Muziek waar je dorst van krijgt. Jantje zing een lied van De Grijpers. En die hebben toch al een hele Jordaneese kroeg gevuld. Met alle liedjes. Met Willem, Tante Neel, Sjaan, Ome Hein, Karel de Paragnos, Tante Mien, Ome Arie en Beppie. De laatste toevoeging. Dan gaan we even van Amsterdam helemaal naar Rotterdam. Met Gerard Cox. Is weer voorbij die mooie zomer.

0: het muziek is of de sport. We willen aan de top, het liefst met alles heel hard.
1: In loterietje te veel naast je schoenen, met te veel

0: Wij hebben in Volendam voor u te raden op de FC. Ja, niet echt natuurlijk. Dat komt hier gewoon uit een computerkassie. Afgelopen vrijdag een mooie 6-1 overwinning. En aanstaande vrijdag op naar Emmen. Voor een duel met de plaatselijke FC. U hoorde ook nog Gerard Cox. Eerder dit uur hadden we al Dolly Parton. In het vorige uur Edwin Zwarthoed. Laten we er geen verdrietige uitzending van maken. Maar er zijn twee talentvolle Volendamse jongens. Die hadden hier een mooi advies voor. En dat heet Proosten op de Doden.
1: Ik wil

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Beem.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
8: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
7: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
9: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
7: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Oeh, maat, Soscom.
16: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
17: Klaar voor de kermis, buur?
18: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
17: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
18: Vanaf januari stopt de arts het salderen.
17: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer aan zijn stekker.
18: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
17: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
19: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
20: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
21: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiscentrum van Ede Volendam.
22: Blijven zitten tijdens het draaien.

Magazine op deze maandagmorgen. Hé, hey, ik hoor je denken, dat is een bijzonder geluid. Dat klinkt niet als Marcel Bak. Nee, die hebben we lekker vrijgegeven. Marcel die gaat genieten van een lekkere vakantie. Wij nemen het om zijn beurt een beetje over de Koffie Magazine. Deze week, de week voor kermis. Eerst even Johan de Wit bedanken. Jo, het was geweldig. Een positieve verrassing vanmorgen. Dankjewel. Lekker 2 uurtjes hier op de zender. Wij gaan door met de Koffie Magazine tot 12 uur. De verzoekjes zijn welkom. Graag zou ik Anita van Foyers Later willen aanvragen voor Kevin Schoen. Nou, die gaan we draaien. Dikke

Laat de zon in je hart, dat is toch wel de grootste hit van deze René Schuurmans. Maar deze, ja, het staat op een goede tweede plaats. Hey, doe niet zo sexy. 4 dagen lang wordt aangevraagd voor Fred Bien en Jan Veerman. Terug naar het verleden, sibbelen met Erwin van het Meritkoor. Terug naar 2007.

Deze werd aangevraagd voor Michel. Ik weet het nog wel. Kees Kwakman toen als Zweedse chefkok. Met die clip, haché. Gerrit Dommeer. Graag zouden ze ook... Ik een snor willen ze aanvragen van het oog. Die draaien we dan later even. Maar die is dan speciaal voor Patrick Bont. Want met een snor is Patrick namelijk onoverwinnelijk. Met de hartelijke groeten van Frank.

0: Met aanvraag voor Paul Moorman, een lekkere van André Hazes. Nou, dit is weer zo'n heerlijke meebruller op de maandagochtend. Goedemorgen, de LOVA. Ja, nog een paar uur voor kermis. Zo voelt het. Edam overleefd. En we kunnen nu weer even rustig bijkomen. En naar de opmaat van de Volendammer kermis. Er worden al lekkere verzoekjes naar binnen gegooid hier op de app. Goedemorgen, zo schrijven ze. Is het alweer zover dat we verzoekjes kunnen aanvragen? Jazeker. Nou, we hebben er eentje voor onze nieuwe collega Rick Robben van Mercuurbouw. Rick is nog maar net bij ons begonnen, schrijven ze. Maar die heeft nu al besloten om de kermisborrel met zijn nieuwe collega's af te zeggen. Meneer gaat liever met zijn vrienden een drankrace doen. Of hij durft de kermisborrel bij Mercuur simpelweg nog niet aan. Lekker beginnen, Rick. Ja. Maar op dat moment tijdens deze loodzwaar en sportieve prestatie natuurlijk wel een hart onder de riem willen steken, vragen wij speciaal voor hem aan Carl Bedakker. Succes met de race, Rick, zeggen je collega's van Mercuurbouw. En vergeet, dit soort dingen worden niet vergeten. Groetjes van je collega's. Dit is de krattenrace van Carl Bedakker.
1: Beste mensen, welkom bij de Volendammer krattenrace.

20 graden even in de krochten van de LOVJ. Daar vonden we, ja, het is toch wel een lekker barklassiekertje. Jim Croce, Bad Bad Leroy Brown. Dankjewel voor de verzoeken die binnenkomen. We gaan ze natuurlijk allemaal proberen te draaien in deze 3 uur Coffee Magazine. Nou, je hoort het al, geen Marsebak, ondergetekende Johan Veerman. Vandaag, morgen weer een andere collega. En zo vullen we de ochtenden vanaf 7 uur 's ochtends. En dan beginnen we met Johan de Wit. Dat was leuk om die vanmorgen te horen hier bij de LOVJ. John Schilder, goedemorgen. Ik zou voor mijn collega's van BGI Schilderwerken nooit toch willen.

0: I'm a fireball.
1: Op dit moment draait hij op LOVJ Televisie de Kermis Hitparade 2026. Mocht je hem nog niet gezien hebben, de uitzendtijden staan op onze website rtvlove.nl. Of je kan hem lekker bekijken wanneer je er zelf zin in hebt, want hij staat natuurlijk ook op onze YouTube-kanaal. Even kijken, goedemorgen. Verzoekje komt binnen via de WhatsApp. Zouden jullie voor mijn collega's van Interpaint Skriljoenenjacht willen draaien? Bij deze.
2: Met het zwaait op mijn veer af, must ik wet kiezen. Het is niet wet, maar het must gaan. Ik had niks te verliezen, kon gauw veel geld winnen, nestak.

1975. Prachtig jaar. Ja, de Tramps. Jezus jongens, ja, 51 jaar geleden dit plaatje. Een verzoekje kwam binnen. Ik wil graag moeders mooiste aanvragen van de starrenbeelden voor de werkvoorbereider van de VAP, Daan Smit. Hij heeft afgelopen zaterdag officieel verkering namelijk met de zangeres van dit beentje. Nou, die zijn ze. Moeders mooiste.

0: Europa.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrisch auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
6: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak-, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
7: Padelcentrum Bol breidt uit.
8: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al roem?
9: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
8: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-tegen-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
9: Ja, slap na, je doe je in die hals.
8: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
7: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
10: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
13: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
14: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
15: Moet je in Agri nieuwe webshop?
16: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
15: Bij wie?
16: Bij Venturi.
17: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
18: Ties van Kesteren met het NOS Journaal.
0: In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.

0: Ga naar Keesnoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Belangrijke kermismededeling.
7: Een kater, die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze, ook niet. Maar slecht haar, daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
8: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
9: Ben jij nou eindelijk klaar met werk in de vis of dat onwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonduren en het weekend.
10: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
9: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
11: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
12: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder?
13: Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
14: Oeh maat, Soscom.
15: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
16: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
17: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Edam Volendam.
18: Blijven zitten tijdens het draaien.

Ik denk maandagochtend. Lekker, lekker rustig. Ik kan 3 uurtjes koffiebekkers invullen. Het gaat lekker, vrienden op de WhatsApp. Dankjewel voor alle verzoeknummers. Probeer ze natuurlijk allemaal te draaien. Deze werd ook aangevraagd. Een gouden oude, een klassiekertje. Jo Buijs en de Santa Maria. Voor wie het ook was, excuses. Maar ik ben eventjes de draad kwijt aan deze kant. Blijven appen, dat kan gewoon via ons WhatsApp-nummer. Het wel bekende nummer. Goeiedag, kan ik je nummer aanvragen? Jack Bedak, namens de collega's van Tol Plaatwerk. Speciaal voor Jack Wappel.

Niet fijn als het tegen je wordt geroepen. Je bent hopeloos. Stef Eckel hoorde je hier bij de LOVJ. Ja, de laatste 2 jaar weinig van ome Stef gehoord. Maar gelukkig hebben we zijn oude klassiekertjes nog. Ik wil graag Dr. Livlee aanvragen. En dat speciaal voor alle kermislopers die een nieuwe knie nodig hebben. Dat schrijven ze. En ook speciaal draaien we hem voor Rob Kluit. Die zijn de zieke geesten en hun Dr.

Beetje vriendin van het Graaikafé, Senna met haar kleine vogel. Wordt er altijd blij van deze. Als deze vogel wordt gedraaid. Waar ik ook blij van word, is het volgende verzoekje. Goedemorgen, LOVJ. Ik zou graag de volgende plaat willen aanvragen. Speciaal voor mijn collega's Sjors Homan en Tom Tol van Hendrik Willig Kaas. De mannen van

Dan straks even het uitgebreide weersoverzicht voor je in de gaten houden. Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben aan de andere kant van de radio, maar ik kijk er echt ieder uur naar. Kijk hoe het weer gaat opknappen voor komend weekend. Zo dadelijk de update. Goedemorgen, zou ik het nieuwe liedje van Volendam mogen aanvragen voor Wasserij. De Wasserij in Edam. Jazekers, hier zijn ze, de mannen van Volendam.

Heb je hem gezien, Yves? Afgelopen zaterdag in de Beste Zangers. Maakt niet uit, hè, wat de man zingt. Hij zegt, even kijken of ik die misschien even het laatste uurtje nog even kan draaien. Dat was een hele, hele leuke versie. Het was de aflevering van Clouseau. En ja, dat deed hij een heel oud nummer van Clouseau. Die wij alleen maar kennen, zeg maar, uit de kroegen. Ja, Ops Yves. Leuk. Alleen met jou dit keer met Emma Heesters. Goede maandagmorgen. Hoe staat het met de kermis kriebels? Ik zei zojuist al, ik kijk een beetje ieder uur wat het weer gaat doen. Vandaag trekken er namelijk diverse buien over het land, soms met onweer. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Ik zag hem zojuist nog even voorbij schijnen. Och, blijf aan. Het wordt maximaal 19 graden vandaag. Vanavond en vannacht neemt ook de wind geleidelijk in kracht af. Maar diverse buien blijven over het land trekken. Dinsdag en woensdag is het geleidelijk wat droger. Meer ruimte voor de zon. Maar dan de donderdag, vrienden. Ja, heel veel regen verwacht. 90% kans op neerslag. Ook de vrijdag 90% kans op neerslag. En dan de zaterdag, zondag, dan wordt het beter. De temperaturen gaan wel ietsje omhoger. Nou, hopen dat ze het een beetje ongelijk hebben. En tot die vrijdag ook rechtgetrokken wordt. Zo moet ik het zeggen. Dan gaat het helemaal goed komen. Moeder zei altijd, niet slagen of niet huilen voordat je wordt geslagen. Dus dat gaat helemaal goed komen met het weer. Kermis Radio 2026. Je luistert naar het Koffie Magazine. Lekker dat je luistert. En voor verzoeken, je kent ons.

0: kermis in Edam-Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam-Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden.

Kan natuurlijk niet ontbreken, deze klassieker van Normaal. Hendrik Haverkamp. Ja, ik ben altijd van Mama, Where is My Pills. Die vind ik altijd ontzettend leuk. Maar dit is ook een goede meezinger. Dankjewel voor alle verzoeken. Mocht je nog een verzoekje nu indienen. Nou, je komt op een aardige wachtlijst. Het wordt lekker geappt richting de studio. Ook deze, want we willen een speciaal verzoekje aanvragen voor onze grote vrienden Berry en Stefan. Sinds deze twee heren verliefd zijn geworden op hun vriendinnetjes, zijn ze helaas niet meer dezelfde mannen als voorheen. Ja, dit klinkt heel bekend, vrienden. Ja, dit is echt... Maar goed, daarom wilden wij heel graag Blijf Dicht Bij Me van Stamvast voor hen aanvragen. Een nummer dat misschien perfect wel past bij hun nieuwe verliefde leven. Heel veel luisterplezier, mannen. En vergeet vooral niet, blijf dicht bij elkaar. Groetjes van de Bounties. Speciaal dus voor Berry en Stefan. De dames en heren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
4: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
7: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
8: Hallo, met Baltus.
9: Hey, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
8: Jazeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
9: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
8: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we.
10: Baltus, Baltus, Baltus.
9: Sorry.
11: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
10: Lekker!
9: Zo erg lekker.
12: Welkom. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
13: Maar waarom geen Tori?
14: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
13: Dus bij wie?
14: Bij Ventori.
15: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
18: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
19: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
20: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
21: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
22: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
23: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
24: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
25: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
26: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
15: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Ede Volendam.
27: Ik vind zo'n kermis altijd geweldig. Een beetje mensen, een beetje muziek. Dan gaan die lichtjes branden.
28: Uit zonder haar.
29: En jij, zonder mijn kut.
30: De grafton is weer open.
31: Is dit serieus?
32: Ja. Hij is zelf herstellen.

Hoor ik lange Frans, hoor ik altijd Cayenne, wat hete betekent. Al ja, sinds jaar en dag een soort duo met deze John West. Lekker ding kwam voorbij op de maandagmorgen. Mocht je erin inschakelen, hey, goedemorgen, lekker dat je luistert. Dit is het Koffie Magazine. Normaal ben je stemgeluid gewend van Marcel Bak. Maar deze kermisweek zit er iedere ochtend een andere DJ live om jouw verzoekjes te draaien. Zo draaien we graag voor Vincent Zwarthoed van Trippel. Luistert ook Vinny. Maatje, gaan we even een plaatje draaien zo dadelijk. Er werd er ook de mailbox, die gaat trouwens helemaal plat. Want hey, goedemiddag, zegt Rick Loegen. Rick, het is nog ochtend. Zou wel lekker zijn nu al middag. Rick wil graag een plaatje aanvragen voor zijn goede maat Ron Buis. En die is vandaag ook jarig. Ron, eindelijk 20 jaar geworden. En gaat volgende maand naar Thailand voor zijn werk. Heel veel plezier. En ik ben jaloers. Thailand, och mensen, wat is dat toch een heerlijk land. Oké, Dora.

0: luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: voor een vers kopje thee.
1: René Vroger en Donnie, de bon gepakt. Dus goddank weer een paar jaar geleden dat ik mijn laatste bon op de mat heb gekregen. Houden zo. Heb je al gestemd voor de gouden kikkertje gangmaker 2026? Wat is volgens jou de leukste kermisclip of de leukste plaats van dit jaar? Je kan erop stemmen op www.rtvl.nl. Je ziet daar de groene kikker, druk erop. En dan kan je zo kijken wat jouw favoriete plaat is van dit jaar. Deze plaat wordt aangevraagd voor Michel. Die vraagt, heb je ook wat aan gitaren? Oh, ik heb mijn make-up dozen bijgepakt. Klijkt nu op.

klassiekertje hoort er absoluut bij hier in het koffiemagazine. Iedere maandag tot vrijdagochtend tussen 9 en 12. Deze week een beetje aangepast programma, want je kan tussen 9 en 12 gewoon lekker live je verzoeken indienen. Dat gebeurt volop. Ad Fundum werd aangevraagd. Ik ben het echt kwijt. Ik heb zoveel appjes, vrienden. Ik ga hem gewoon draaien. De Sultan Dorst op speciaal verzoek en daarna Nachtwerk Twa is een ploeg ook op speciaal verzoek binnengekomen.

geweldige single van vorig jaar van de kermisartiesten. Nachtwerk, Twaai is een ploeg, 2025. En dit jaar hebben ze ook weer een gave clip gemaakt. Heeft Linda zelf gemaakt, heb ik naar horen zeggen. Een soort tekenfilm, waanzinnig. Deze werd in ieder geval aangevraagd op de app. Niet meer appen, want ja vrienden, ik zit echt helemaal bommetje vol. Deze speciaal voor Ruud Tuyp en Ruud.

Moer, alsjeblieft niet boos op me. Ik heb nog heel veel verzoeken staan, maar helaas draai ik tot 12 uur. Dus ik probeer alles nog doorheen te persen. Ook deze, een verzoekje voor de oudste werknemer van de Hoge. De collega's van Harry van de Hoge. Ze willen graag voor hem het nummer van Moeders Mooiste horen. De starbeelden, die hebben we al gedraaid. In ieder geval de starbeelden zojuist gedraaid. Of we dan de helmen verplicht konden draaien voor Harry. Speciaal namens al je collega's.

De Vos en de Vezel nooit vergeten, al lei je zijn tijd niet zien. De Vos en Vezel lusten eten, duifken en een kip of tien. De hele tijd was Vos aan denken, liever bleef hij uitgevangen. Rijnen, boeven, hele linken, vergeen mens of kip

Een vezel is het snel vergeten, dat die uil weer mensje is. Zat de stiekem uil te eten, dus dan mis je ook de vis. Valig wanend in de haven, kippies gaan een verder bel. Maar geen vezel is een brave, stoelen vastgerookt.

denk dat oom Klaas Fox hier ontzettend blij van wordt. Zo'n klassiekertje, echt zo'n kroegklassieker uit het verleden. The Walkers, Ramona Tequiero. Lekker dat je luistert. Dit is de LOVJ vlak voor de Volendammer Kermis. En zoals je gewend bent, hebben wij weer onze supporteractie. Dat is eigenlijk onze lifeline om ieder jaar weer vooruit te kunnen. En dit jaar gaat eigenlijk, hebben we besloten, het geld wat we binnen gaan krijgen. Dat hopen we natuurlijk op. Om de studio op te beuren, deze studio. Daar zitten we nu 13 jaar in. Ik kan je vertellen, 13 jaar een mengpaneel, 13 jaar een monitortje, 13 jaar kabeltjes. Dat gaat allemaal uit en kapot. En nou goed, daarvoor hebben we jullie aan de andere kant van de radio nodig. Dus denk je, dit is best gezellig. Steun ons weer. Elk dubbeltje is welkom. Op onze website vind je de QR-code. Of ik zou zeggen, surf gewoon even naar de website. Kan je heel simpel en snel doneren. Of kijk via de kabelkrant. Daar komt het allemaal voorbij. Maar goed, iedere euro is er eentje voor ons. Dus als je ons wil helpen, heel erg graag. Het blijft altijd een beetje vervelend om dit te vragen. Maar goed, als we het niet doen, dan zijn we snel klaar hier. En deze studio staat echt op instorten. Dan kan het je wel melden. Zouden jullie Lily van Putten kunnen aanzetten op verzoek van Bond Loodgieters? Voor alle vrouwelijke luisteraars van de LOVJ, daar komen ze aan, de Dekkerband.

absolute klassieker, deze van de Dekkerband. Lily van Putten werd aangevraagd. We zitten voor mij alweer op. Deze drie uur koffiemagazine zijn voorbij gevlogen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor jullie appjes en mailtjes, telefoontjes. Waanzinnig. Het geeft hier een warm gevoel. En ja, mocht je ons willen steunen, heel erg graag. Surf naar onze website, rtvlove.nl. Ja, steun ons. Iedere euro is er eentje wat je kwijt kan. En het gaat allemaal om deze radiostudio even een 2.0 versie te geven. Want alles valt na 13 jaar zo'n beetje uit. Nou, dat kan je wel begrijpen. Die afschrijving is er al dubbel in dwars. Is die eruit. Dankjewel nogmaals. Veel plezier zo dadelijk met Jurre Bos. Kudde in de middag. Nog één snel verzoekje van onze collega. Willen ze een liedje aanvragen? Annemarie die stuurt een appje voor onze collega Owen de Leu van Bouwpartner Nieuw Leven. Liefde in de lucht van Gerard Joling. Omdat hij daar zo'n groot fan van is. En ze wensen hem ook een fijne kermis toe. En ze hoopt dat hij gewoon Gerard tegenkomt. Owen, speciaal voor jou deze van Gerard.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
13: Veel babyspullen gebruik je maar kort of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam-Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
14: Hallo, met Baltus.
15: Hey, joe, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, doet jij?
14: Jazeker, mensje. Wat denk je van...

0: keizer mondiaal. Walters is gewoon gaal. Lekker!
1: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
0: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Walters, Walters, Walters.
1: Sorry.
2: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Walters. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
1: Zo erg lekker!
2: Welkom.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
6: Klaar voor de kermis, buur?
7: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
6: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
7: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
6: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer aan zijn stekker.
7: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijzen.
6: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
8: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
11: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

Ik knip het een paar keer met Joger en Kermis Edam is voorbij. Ik moest ook eventjes een beetje knipperen en goed luisteren. Ik denk van, hé, wat is Marcel Bak toch veranderd? Marcel Bak was er ook helemaal niet. Johan Veerman, dank voor de afgelopen uren Kermis Radio 2026. En Skudde gaat beginnen. Ja, ja.

uiteraard niet gisteren, maar vandaag. André Hazes, daarvoor De Rosa's, Kermisbloed en natuurlijk Wesley Klein. Niet zo bij mij. Opkikkertje Gouden Gangmaker 2026. Je kan nu je stem uitbrengen op het ultieme kermisnummer van 2026. Hoe je dat kan doen, kijk even op onze website rtvlove.nl.

0: deze maandag is officieel de laatste dag van deze topzomer van 2026. En we weten het inmiddels, nooit was de zomer warmer dan in 2026. Echter, deze maandag sluit niet bepaald in stijl af, want het is onstuimig en er vallen flinke buien. Vooral in de ochtendperiode valt een aantal flinke buien, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur kan dalen tijdens zo'n bui tot een graad of 17. Vanmiddag wordt het geleidelijk wat droger en stijgt de temperatuur tot een graad of 20. Het waait stevig door uit een zuidwestelijke richting een krachtige tot harde wind. En de richting is zuidwest. Vanmiddag ruimtewind naar west en neemt dan ook geleidelijk af. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Gijs Schuurmans, Hela Ho, daarvoor Abel en Neem Me Mee. Ik neem je even kort mee naar de programmering van NOVE TV. Want buiten de kermishitparade 2026 kan je ook kijken naar Swim for Brains. Winfried Zwarthoed en zwempartner Tamara van het Boscher voltooiden de zwemtocht over het IJsselmeer van Stavoren naar Medemblik. En afgelopen donderdag 27 augustus werd de opening verricht van de kermis Edam en een impressie van de op donderdag 27 augustus gelopen oogkermisloop. En de Cats Museum in Edam, dat klinkt een beetje vreemd. Dit allemaal op LOVE TV. Nu verder snel, inderdaad. De Johnny's.

Gezelligheid met BZN Loves Like a River. Je kan wel op dit moment platen aanvragen, maar die worden op een later tijdstip gedraaid. Het is maar dat je het weet.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Padelcentrum Bol breidt uit.
3: Hé, hey, maar ik geloofde het dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
4: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
3: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
4: Ja, slap na, je duw je in die os.
3: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst duren.
1: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
5: Oeh, maat, Soscom.
6: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
8: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
9: Een Volendammer houdt van goed. In Zully binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
10: Weet je wat ik nou? Een overkapping van Beem.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Moet je naar je nieuwe webshop?
0: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
12: Baby?
0: Bij Venturi. Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
15: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
16: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
17: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
18: Naaien, niet nou.
19: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
18: Naaien, niet nou.
20: Belangrijke kermismededeling.
19: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
21: Ben jij nou eindelijk al klaar met werk in de vis of dat onwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
22: Hey, je al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
21: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
23: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Dit Uur Of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
4: Voel de kermis, hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: De lunchtopdrie van Eldrid uit Ilpendam. Ze is er vanaf aanstaande vrijdag 4 dagen bij. Hals Orchestra, de toppers en natuurlijk Guus Meeuwis. Nu is het de beurt aan Wesley Bronkhorst.
1: Ik hoor de verhalen, maar ik liet het maar gaan. Ik weet hoe de mensen vaak zijn. Maar had ik maar geluisterd, op mijn strepen gestaan.

Wij willen 41 worden. Word daarom supporter van The Love. Scan de QR-code op tv, internet of in de krant. Want iedere euro extra betekent voor ons weer een jaar vooruit met The Love. Alvast bedankt.

misschien een ander plakje cake dan je gewend bent. Die NCA Cake by the Ocean. En ben jij tussen de 18 en 25 jaar, dan heb je tijdens de kermis in Volendam een polsbandje nodig om alcoholhoudende drank te bestellen. Dit op initiatief van de gezamenlijke horeca in Volendam. Hiermee moet worden voorkomen dat jeugd onder de 18 de horeca bezoekt en drank bestelt. Wat kan je doen? Waar kan je ze ophalen? Dinsdag 1 september vanaf 4 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Woensdag 2 september dezelfde tijd. En donderdag 3 september van 3 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Polsbandjes zijn op te halen bij de gemeente aan de Zeestraat 35A in Volendam. Oftewel het voormalig projectbureau Bloekgouw naast het Volendams Museum.

Jannes met zijn Monica. Kermishitparade 2026. Die kan je vandaag nog bewonderen. Vanmiddag om 5 uur, vanavond om 10 uur en vannacht om 1 uur.

voelden zich een klein beetje verloren tussen al het kermisgeweld. Nick en Simon. Even een klein berichtje tussendoor. Want op woensdag 2 september zijn er werkzaamheden aan Groot Westerbuiten nummer 2 en de Noorderstraat 37 in Edam. Er worden namelijk 2 brandkranen vervangen. Beide wegen worden voor de helft afgesloten. Al het verkeer houdt

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
6: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
7: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
8: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: jij ze alle drie. Frisjeetje op de vliering, een hortje in de douche. Dan heb ik alles van de snelle KS Volendam.
1: Ga naar Kees Noek de Snelle op ksvolendam.nl. Voor al uw raamdecoratie en horen.
2: Maar waarom Ventori?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus baby?
3: Bij Ventori.
4: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollenaar-Medam.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Wat zei jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
10: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van EDAM Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam.
13: Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blieksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via blieksanitair.nl.
14: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
15: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
16: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In 1 klik van de dijk naar de Spaanse zon.
17: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
18: Oeh, maat, zo schoon.
19: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
20: Dit Uur Lof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
21: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

Veel mensen geven Monique helemaal gelijk, want op één been kan je niet staan. Dus doe er maar twee. De Rosa's, Mikkemakken, daar zijn we mee begonnen. En dat is nog een uurtje Kermisradio 2026 op deze maandag. Straks naar drieën.

0: Django Wagner, vrienden voor altijd. Kleintje Spils, ja, die plaat mag niet ontbreken, Sombrero. Voor een kort berichtje gaan we heel eventjes naar Monnikendam, een wedding fair. En wel op woensdag 26 september bij Ed Mirror. Begint om 6 uur 's avonds en duurt tot 9 uur. Nu is het weer tijd om te pimpelen.
1: Het is tijd voor de borrel, wij nemen er 10.

Ben Tuipet, het is hier pimpelen, daarna Maan en Coldband, stiekem en Tamara Tol. Spannend, als ik kijk in je donkere ogen. Kort berichtje, er komen geen woningen op een stuk land in buurtschap Overleek bij Monnikendam. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Waterland stemde een voorstel weg voor 5 vrijstaande huizen ter hoogte van nummer 19. Initiatiefnemer Kees Oosterbaan die deed eerder zijn beklag over de manier waarop de gemeente omging met zijn plan. Ja, we horen het vaker in de gemeente Waterland. Stilstaan is achteruitgaan.

Maar nee, ik hou het gewoon bij een lekker koud biertje. Even wat anders, zaterdag 5 september, brandweerpost Kwadijk. Houdt open dag, vanaf 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Ben je van harte welkom.

zit nu de hele dag in mijn hoofd. Let's erop en nacht niet naar huis. Dank voor het luisteren naar Skuddekermis 2026 voor deze maandag. Straks veel plezier met collega Paul Wanten. En graag tot morgen. Toedeloe.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Nieuwe website nodig of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. Jullie hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
2: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
0: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Hallo, met Baltus.
6: Hey, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis dit jaar?
5: Jazeker, mensje. Wat denk je van...

0: Leger Mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
1: Sorry.
0: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
1: Zo erg lekker.
2: Welkom. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Moet je naar geen nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.
5: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de Christen-Democraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Oeh, maat, zo schoon.
11: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
14: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Bij de LOVE gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVE TV. De allerleukste clips van eigen Volendam aan bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
18: Daarom drinken we een borreltje of 5-3-1. We houden alle van de Vice.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
20: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: Een hele goede middag vanuit mijn kant hier natuurlijk op het grootste feest wat we maar kunnen bedenken. De kermis 2026. Ja, en we gaan vol gas geven met allerlei lekkere platen. Net al de Blauwe Bus en Volendamme Vrouwen. En achteraan de Gebroeders Co. En wil jij wat van me drinken? En deze is van Marco Schuitmaker. En wat zou ik daarvoor moeten doen? Ja, dat is de vraag, hè?
1: Het was een doodgewone zaterdag. En ik liep door de stad.

deze plaat is toch wel heel veel gecoverd hoor. Ja, deze Frank van Weert heeft hem dus gedaan. Nou, Rob Ronalds heeft hem gedaan. En ik denk nog andere, ja, toch wel van die feestartiesten. Ja, klopt natuurlijk ook wel. Dit is gewoon een populaire plaat die het altijd lekker doet. Hey, wat anders? Heb jij trouwens al je zaken in huis gehaald? Hè? Bijvoorbeeld al wat flippen. Misschien dat je al wat misschien een macaroni in huis gehaald hebt. Of misschien al wat, nou ja, weet je wat ook makkelijk te eten is, hè? Knakworsten. Ja, je kan natuurlijk allemaal in huis halen. Ja, en een van die dingen wat misschien ook wel handig is en ook wel lekker om in huis te halen, ook al moet je daar wel misschien wel de frituurpan of de magnetron voor aanzetten. De laatste zou ik trouwens niet zo echt aanraden. Is de volgende. Hou uit, schei op. Ze hebben het over de nasi-bal.

dit noemen ze dan een echte rammer. Ja, een rammer is namelijk een plaat die gewoon het altijd lekker doet. En je gewoon een beetje toch wel die handjes in de lucht krijgt, hè. Ja, Duero samen met Elvis Crespo en Bailar. En van iets, toch wel wat moderns, hè, gaan we even terug in de tijd naar een heerlijke van de George Baker Selection. Santa Lucia by Night.

platen waarvan je niet eigenlijk wist hè, dat dit de 3A's waren, maar zijn ze wel Den Haag. Hey, we zijn weer toegekomen alweer aan de laatste paar plaatjes, maar we gaan daarna natuurlijk ja, keisnel verder. En dat gaan we doen met heel veel lekkere platen. Klas Pet komt nog met Dikke Koek en deze van Arthur Conley en Sweet Soul Music.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Ben jij nou erg klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office-medewerker voor de overduren en het weekend.
3: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
2: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
5: Padelcentrum Bol breidt uit.
6: Hé, hey, maar ik geloof dit dus niet meer. Dit was toch al lang al rond?
7: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
6: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloof dit dus gewoon niet meer.
7: Ja, slap na je duw je in die hals.
6: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou het eerst sturen.
8: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
9: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
10: Klaar voor de kermis, buur?
11: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
10: Januari? Je gat! Aanstag even de kermis.
11: Vanaf januari stopt de arst het salderen.
10: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer als een stekker.
11: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
10: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
12: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
15: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
16: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
17: Moet je in naar geen nieuwe webshop?
18: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
17: Bij wie?
18: Bij Venturi.
19: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
22: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
23: Nou ja, niet nou.
24: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
23: Nou ja, niet nou.
25: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
26: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
27: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
28: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
3: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
4: Weet je of ik neem een overkapping van Van Beem.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
6: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
7: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van

Nou, dan gaan we weer, hè. Een vol uur met alleen maar kermisknallers. Waar ik trouwens nog wel even moet melden dat we natuurlijk bezig zijn met de donateursactie. Hè? Mocht je ons een warm hart toedragen, nou, maak gewoon dat bedrag over met onze QR-code. Hey, je hoorde net Frans Bauer en ik wil met jou dansen. En achteraan Henk Benaar en hou me nog een keertje vast. En deze is van Tom Haver, Kermis. De Kermis.

Imca Marina. Jeetje, ja, wat lekker is dit, hè. Dit blijft gewoon even goed. Dat weet ik zeker. Wat trouwens ook even goed blijft, was natuurlijk het Oog. Die hoorde je met het ideale gat. En dit zijn de leden van de Scream Band. En ja, iets wat iedereen doet, hè, maar eigenlijk niet over wil hebben. Ruften.

ook. Van toch een hele tijd geleden. Dit waren toch wel de grootste hits een beetje, hoor, van de jeugd van tegenwoordig. Met, samen met Wat Gebeurt. Ken je die ook nog? Hey, we gaan verder voor de volgende toch even de archieven van de LOVJ in. Ook al wordt hier nog wel heel vaak gedraaid, hoor. En hoeven maar heel licht af te stoffen. Canyon. En als ik maar bij jou ben.

De Italiaanse Gigi D'Agostino met een Franse titel, hè? L'amour toujours. Ja, blijft ook lekker, hè? Ja, dit zijn toch wel van die, ja, van die platen waar je gewoon even met je heupen een beetje in en weer gaat, hè? Of waar je misschien even een tikje geeft met je handen, ja, gewoon helemaal goed. Zonder kwart heb ik nu voor jou. Ik ben toch niet gek? Nee, ik denk het niet.

De zoutconvooi. Ja, en ze willen graag die ijsberen zien, hè. Ja, dat wordt een beetje lastig dan misschien, hè. Gewoon in de levende lijven dan. Of je moet natuurlijk iemand tegenkomen in een pak, hè. Ja, weet je, sommige mensen hebben zo'n prachtig pak als een ijsbeer. En als je ook zo'n pak wil, dan moet je toch wel een beetje, ja, toch wel een beetje opschieten. Want het is maandag. En voordat je het weet, is het natuurlijk kermis, hè. Ja, eind van de week, hè. Ja, dat weet je wel. Oké, hey, door met de raddraaiers. En ja, dat is een beetje een soort excuusbrief, hè. Aan alle moeders, weer de moeders. Okay.

De tribute to the Cats Band, hè, blijft altijd goed if you. En daarmee ga ik het stokje overdragen aan mijn grote radiocollega's. Hè. Ja, die gaan er ook weer gewoon echt werk van maken of van al die grote hits. Je krijgt nog de Rausdouwers te horen en deze van de Kiki D Band. En I've got the music in me.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Oeh, maat, Soscom.
2: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
0: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Belangrijke kermismededeling.
6: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze. Ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra. BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Maar waarom Feintory?
2: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
8: Dus bij wie?
2: Bij Feintory.
9: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
10: Doral Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
12: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
13: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
14: Hallo, met Baltus.
15: Hey, je spreekt met men. Je zal er wel denken, wat moet dat mens nou? Maar ik ken nog allemaal niks van je oort. En je nog wat leuks met kermis, dit jaar?
14: Ja, zeker, mensje. Wat denk je van? Koning, keizer, Pietje al. Baltus willen ze allemaal. Koning, keizer, provinciaal. Baltus lusten ze allemaal. Koning, keizer, mondiaal. Baltus is gewoon gaal. Lekker!
15: Oeh, zo erg grappig weer. Mag ik met de rest meedoen?
14: Natuurlijk, Minsie. Kom op, daar gaan we. Baltus, Baltus, Baltus.
15: Sorry.
16: Kom voor de lekkere trek met kermis naar Baltus. 4 dagen geopend, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lekker!
15: Zo erg lekker.
16: Welkom.
17: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
18: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
19: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
20: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
21: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.

0: Ga naar Kees Snoep de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
2: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
3: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van

Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Dit is rond zessen. Normaal gesproken het eerste uur heel veel reclameonderbrekingen. Maar nu niet. We draaien gewoon continu achter elkaar kermismuziek. Stefan Eckel hoorde je net met Ik Schrijf Je Naam. En we zijn begonnen met Sans Mieux, met Multicolor. De volgende is van Nico Haak en de Paniekzaaiers. Honky Tonky Pianissie.

0: No Pictures Please met één dag niet gelachen. En Karin Kent met Dansje de hele nacht met mij. Het nummer bereikte op 13 augustus 1966 de eerste plaats in de Veronica Top 40 lijst. En was daarmee de eerste Nederlandstalige nummer 1 hit uit de geschiedenis van deze hitlijst. Karin Kent werd voor deze opname begeleid door een orkest onder leiding van Harry van Hoof, die ook het arrangement schreef. In 1995 scoorde de feestband de Shonies er een grote hit mee. De volgende is van Nelis Leeman en Ferry Litsch. Op een dag gaan we allemaal naar de hemel. Ja, dat zit er natuurlijk dik in. Of ze moeten bedoelen dat we allemaal tegelijk gaan.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog bent.

La Musica, Fiesta, met als leadzanger natuurlijk Jan Muren. Jan is een broer van de bekende voetballers Gerry en Arnold Muren. En een neef van Arnold Muren van de Cats. Zijn carrière in de muziek begon hij als gitarist van de groep Next One. Next One maakte singles als Little Spanish Sailor, MLA en Cats Forever. Vanaf 1978 was hij zanger in de faceband Fiesta. Alle vrienden van ons die hebben Fiesta op hun bruiloft gehad. Was gewoon een hele gezellige faceband. Dan gaan we verder met Robin Thicke met Bloodlines.

Pink Rodewijn, Joe Harris en daarvoor André Hazes met De Nacht is Mijn Leven. Het staat op zijn album Gewoon André, uitgebracht in 1981. Gewoon André is ook de naam van een tributeband die is opgericht om de muziek van de Nederlandse volkszanger André Hazes te eren. 13 talentvolle en toegewijde muzikanten zetten zich volledig in om de muzikale erfenis van Hazes levend te houden. Zijn grootste hits worden met passie, emotie en indrukwekkende precisie vertolkt. Ga ze zien en horen. Dan gaan we verder met de Les Humphries Singers, Mexico. Mexico.

Santa Lucia by Night, George Baker. Er zijn veel plaatjes van George Baker die je kan draaien hoor, op een feestje. Dan gaan we verder met Trammeland. Hey, ga je mee?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
2: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
3: We snappen het hoor, op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Oeh, maat, Soscom.
7: Succes Schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
10: Moet je naar geen nieuwe website?
11: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
10: Bij wie?
11: Bij Ventori.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
12: Doral Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
14: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
15: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Niveau-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Niveau-app.
16: Wat zei jij nou?
15: De Niveau-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
17: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
18: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
19: Veel babyspullen gebruik je maar kort. Of alleen tijdens een vakantie. Wist je dat je die ook gewoon kunt huren? Bij babyspullenverhuur.nl huur je topmerken zoals Thule, Maxi Cosi, Easy Walker en Bugaboo. En woon je in Edam Volendam? Dan bezorgen we gratis bij je thuis. Babyspullenverhuur.nl wenst iedereen een gezellige kermis.
20: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
21: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van...

Welkom terug, beste luisteraars. Ik ben Klaas Bomfolks en ik draai vandaag van 5 tot 7 kermisliedjes voor jullie. We hoorden net het Meritkoor met Dansen. En we zijn begonnen met Nick en Simon met Rosanne. Het nummer is geschreven door Nick Schilder. Het nummer wordt gezongen vanuit het oogpunt van een man die verliefd is op een vrouw genaamd Rosanne, die bijna iedere dag een relatie heeft met een andere man. Toch hoopt de man dat zij uiteindelijk kiest om voor altijd bij hem te blijven. Ja, dat willen er zoveel. We gaan verder met Guus Meeuwis en die komt per spoor. MUZIEK

Zondag in het zuiden, Roanhaize. Ja, dat is ook de titel van een feestdag in het zuiden. Dit jaar was dat op 10 mei. Een superleuke dag voor de hele familie. Op zondag genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. De dag is inclusief een kermis die al bij de entree is inbegrepen. Mis het niet en beleef een onvergetelijke familiedag. Ja, helaas, het is al geweest dit jaar. Volgend jaar weer beter. Dan gaan we verder met de Rosa's. Oud.

Relight My Fire, Dan Hartman. En daarvoor Rita Hovink met Antonio. Rita Hovink, pseudoniem van Endrikje Jannie Vink, was een Nederlandse zangeres. Ze had een dramatisch timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat Me Alleen. Ja, veel te jong overleden. Nog maar 35 jaar. Dan gaan we verder met de Cat

0: Kermis in Edam Volendam.
1: Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.
3: Help mee om die stem levend te houden. Elke

Can't Take My Eyes Off Of You. The Boys Town Gang. Het was een discogroep uit de jaren 80 van de 20ste eeuw. Die erin slaagde om nog enkele jaren na de hoogtijdagen van de disco, eind jaren 70, begin jaren 80, enkele grote discohits te scoren. De groep werd ook wel de Village People van de jaren 80 genoemd. Oprichter van de Boys Town Gang was discjockey Bill Motley uit San Francisco. Dan gaan we verder met Peter Beentje. Van mijn biertje blijf je af.

S'avonds stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur. Dus geef die glazen nu maar door en laat ze komen. We hebben dorst en trekken snel weer aan de bel. Ik zie er eentje naar onze glazen loeren. Eens kijken of...

Sombrero, dit liedje speelt. Als we naar een feestje waren geweest, dan vroeg mijn vader altijd, deden ze dat nummer nog over die grote hoed? Want als die niet was geweest, dan was het feest zeker niet gezellig geweest. Aldus mijn vader. We hebben het niet over het dweilorkest Kleintje Speels hoor. Nee, de Kleintje Speels in Volendam. Dat was een muziektrio dat tussen 1970 en 1990 negen singles uitbracht. Het trio bestond oorspronkelijk uit Tom Koning, Jaap Kras en Klaas Tol en bracht feestelijke Nederlandstalige muziek uit. Dan gaan we verder met Meijer van Dut met Niet meer voor de geest.

Roadhouse Blues, The Doors. Ja, ik vind dit tussen al dat Nederlandstalige geweld wel even een verademing, hoor. Dat is toch wel nodig af en toe. Dan gaan we naar de twee laatste nummers van vandaag. De laatste is van Wesley Bronkhorst, Vaya con Dios. Maar eerst Jan Smit, Wanneer de avond weer voorbij gaat.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
4: Nemas de Boer. Uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
5: Klaar voor de kermis, buur?
6: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
5: Januari? Je gat! Aanstag even de kermis.
6: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
5: Verpest nou niet mijn kermis. Nou baal ik weer aan zijn stekker.
6: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
5: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
7: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Niet nou.
10: Herkenbaar, geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928 of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
9: Niet nou.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
13: Moet je in naar geen nieuwe webshop?
14: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
13: Baby?
14: Bij Venturi.
15: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
17: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
16: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
18: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
16: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
20: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
21: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
22: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Oeh, maat, Soscom.
25: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
26: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
27: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
28: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
29: Padelcentrum Bol breidt uit.
0: Hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
1: Er hangt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
0: Ja, en toen zouden ze ook daar zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
1: Ja, slap na je doe je Indio's.
0: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
2: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
3: Belangrijke kermismededeling.
4: Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse koep, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis opgaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op, als je haar maar goed zit.
5: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Ben jij nou eigenlijk klaar met werk in de vis of dat of was op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de avonduren en het weekend.
28: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook gewoon een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
7: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
29: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
30: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: Een hartelijk welkom bij Muzikaal Volendam. We zitten klaar voor de aanstaande kermis van Volendam. En we hebben 2 uur kermismuziek.
1: Nou ja, we hebben 2 uur mooie muziek.
0: We hebben van alles wat. En we hopen dat het voor u leuke uurtjes zijn. En Roy, ga jij nog wat doen met kermis? Of zit je op het Slobbeland?
2: Ik zit niet op het Slobbeland. Maar ik kreeg net een berichtje van een vriend dat we vrijdag bij hem zitten. Dus uit mijn werk vandaan ga ik daar even kijken. Want ik werk niet in Volendam, dus ik moet gewoon werken. En misschien dat ik in het weekend even bij mijn vader en moeder langer zwaai. Maar geen grote plannen.
0: Oké. Okay. Gerard, jij zit in de Jozef zaterdag?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, deze jaar niet.
0: En dit na? Hoeveel jaar?
3: Nou, een jaartje of 15, 20.
0: Oh. Hey. Nou, dat is wat.
3: Ja. Ze voelen me eigen te oud worden. En hey. Ze zijn een beetje doof. Ik niet zo, maar hun wel.
0: Oké, okay, dan wordt het moeilijker.
3: Dan wordt het moeilijker.
0: Ja.
3: Maar ja, dan kunnen we zaterdagochtend wel uitslapen.
0: Ja. Nou, het is nog een paar dagen en dan is het zover. De kermis. Het hoogtepunt van het jaar. Maar ook voor de LOVJ. En dat in verband met de donateursactie. En deze is van levensbelang voor uw omroep. En grote en kleine donaties zijn welkom. En dit naar ieders portemonnee en gevoel bij de LOVJ. Dit kan via de website van de LOV. Scan de QR-code of doe het via de bank. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. En de Cats hoorde u met jukebox. En dat is van heel lang geleden. En in die tijd waren er nog jukeboxen in de cafés. Je hoorde er geld in en je kon je favoriete plaat aandrukken. En deze kermis is het niet anders. Doe een donatie en vraag een plaat aan bij het glazen huis op het Slobbeland.
4: Vorig jaar eten ze nog de gevulde stropdas. Nu is de naam veranderd in Arf Pond Kippenbiefstuk. Een nummer gaat over iets wat ook belangrijk is tijdens de kermis. Hier is Arf Pond Kippenbiefstuk met het weer.

0: Ja, pak even zwommen. Ja, zet er een op.
1: Nu dan, Riet, hè?
2: Oh, nou, ik ben start aan de droog.
0: Maak jou maar op deze wijd over. Op shakers. Gewoon weer, nou. Mooi weer, dat moet je afdwingen. Vroeger, toen hadden we slecht weer.

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven. Dat in augustus was het vandaag naar gedrag namelijk.
1: Dus Jans is een kaakmeet van de tijd.
2: Dit is al niet van pompenstroom maakt. Het is hier blauw warm.
0: Hoe is het nou zo met jou? Wij zitten nou toch gewoon in ons, Mike?
2: Wat weet je wel?

Simon Stein, die is met de Evergreen Top 1000 alweer volop aan het repeteren. Samen met Kelly onder andere. Maar zaterdag van kermis treden ze op in de PX. En dit met vele gasten zoals Kees Kos, Jordi Tuip en meerdere. En de vraag is, komt Simon ooit nog eens zelf met nieuw werk? Want de volgende plaat die komt alweer uit 2015. En dat is de Manchester Rambler.

De andere gaatjes zijn er ook weer deze kermis bij. Mel en Kees zetten een nummer op de Kermis Krakers CD. De muziek is van een nummer van BZN, If I Say The Words. Hier zijn de andere gaatjes.

Veel kermisplaten zijn covers uit Ierland of hebben een Ierse melodie. En de volgende is een cover van The Pogues, maar nu gespeeld door de B6 Band. En deze band bestaat uit 12 tot 13 personen, waaronder veel blazers. En legendarisch waren hun concerten van Elvis Presley en Bruce Springsteen. Maar nu hoort u B6 Band met Fast.

En uit 1976 kwam het nummer van Jero, La Belle France. Doet het nog steeds goed met de kermis. Het nummer is gezongen door Siem Schilder, die beter bekend natuurlijk staat als Polly, en die toen in Jero zat. Hier is het Jero met La Belle France.

De laatste jaren heb je op de kermis-cd's ook artiesten van buiten Volendam. En René Karst was al eerder gast op deze cd's. Een geliefde artiest met zijn groene bril. Helaas vorig jaar onverwachts overleden. In 2017 zong hij samen met Jan Koning als Whiskypedia... Als de stenen op de dijk konden praten...

Van de Kermisit Festival CD, Oortje, komt het nummer van de FC. De tekst is geschreven door Theo Tol, die samen met Mark en Jaap Tol de Bok ook de zang voor hun rekening namen. Hier zijn de FC met Wij Binnen Volendam.

0: het muziek is of de sport. We willen aan de top, het liefst met alles aan hard.
1: In loterietje te veel naar je schoenen, met een veel te

Nick en Simon hadden op een album aangenaam een gezellige meespringer. En dat bleek tijdens Live in Paradiso. En dit ook samen met het nummer Leven de Vrouw. Maar u gaat horen proosten op de doden.

Ja, en de Drieërs, die zijn er ook altijd bij met de kermis. Ook hebben ze weer een nieuwe single op de markt gebracht. En daarbuiten zijn ze nog bij vele nummers betrokken die met de kermis te maken hebben. Maar hier zijn de Drieërs met Je zit in mijn hoofd.

0: Helaas, helaas. Er klopt iets niet met het geluid. Zit het in de CD of zit het in het systeem?
1: Het zit hem in het systeem, want deze hebben we uit het systeem.
0: Oké, dan klopt het dus niet. Dan gaan we naar de volgende. En Corine van Vakari heeft ook nog gezongen in de band Trammeland. Uit die tijd komt haar kermissingle Als je gaat. En het was na de tijd van Tol en Tol, want dat laatste album was in 2001. En in 2007 als ze haar kermis zit. En gaat u horen Corine met Als je gaat. Klopt niet.
1: Zouden we wel.
0: Dit klopt niet.
1: Alles heb ik jou. Ik denk dat je even moet resetten.
0: Nu klinkt het beter.

Het nummer uit 1983, dat mijn kennis ook een oud-baatswaarde heeft, is van de Kleintje Speels. En dit nummer wordt ook wel gekscherend Grote Hoed genoemd. Hier zijn de Kleintje Speels met Sombrero.

En Corine van Vakari, die heeft het muzikale niet van een vreemde. De genen zitten van alle kanten in haar bloed. Van beide opa's, Eintol en Marcos van Vakari. Beide actief in de muziek van lokaal tot internationaal. Haar moeder zong ook mee op het album, op de albums van broers Kees en Thomas Tol. En Corine, haar vader, was de zoon van Marcos en dat was ook een bekende Griekse muzikant. En 3 jaar geleden kwam moeder Marie Tol met een single, een cover van Tante Leen uit 1960. Mooi is de viool die tussen het zingen doorgaat en de tekstregel: water druipt van zijn hoed, maar hij blijft walgemoed.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
7: Maar waarom Ventori?
8: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
7: Dus bij wie?
8: Bij Ventori.
9: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
11: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
10: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
12: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
10: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Oeh, maat, Soscom.
14: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
15: Spaart u met uw klant is koningkaart van de Vomar al voor ons omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
16: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
17: Een Volendammer houdt van goed en jullie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam.
18: Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
19: Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
20: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 65 70 60. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
21: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
22: Dit Uur Lof Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
23: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: Ja, en we zijn weer terug. En we begonnen met Maddox en die bracht 7 singles uit. De eerste 4 kwamen in de top 40. De tweede was Kyo, opvolger van It's Gonna Be Better. En dat kwam tot nummer 23 in de hitlijst. Deze plaat past wel in de sfeer van kermis.
1: Ja, en het vorige uur draaide een nummer van René Karst samen met Kevin Koning. En Kevin Koning die is aandachtig naar de Love aan het luisteren. Want hij stuurde mij net een bericht dat wij in het vorige uur per ongeluk een verkeerde naam noemden. We zeiden dat René Karst samen Jack Koning zong. Maar dat moest dus zijn Kevin Koning. Dus dat moesten we even rechtzetten.
0: Ja, en volgende nummer is van BZN. Die uiteraard niet mogen ontbreken in Met Kermis. Van het album Friends nemen we de track Mr. Dan. Het album is uit 1981 toen Annie Schilder nog de zangeres was. Het nummer is de B-kant van hun bekende hit The Old Callahan. En hier is Mr. Dan.

Neef Martin is samen met Jack Kroon ook weer in de weer geweest. Ze hebben een nieuw kermisnummer gemaakt wat ook weer goed klinkt. En neef Martin is natuurlijk ook bekend als Wolfgang Zwalbe. Hier zijn neef Martin en Jack Kroon met Ouwerg.

En dan hebben we er nog eentje uit het verleden van de Palingzout. En dat is er eentje van de Fools. En die waren actief van 1969 tot 1975. En met 5 singles hadden ze een gat. En waarvan Going Back in Time een klein hitje werd. De Fools met Going Back in Time.

Het nummer La Musica is van Fiesta en is uitgebracht in 1987. Fiesta heeft ongeveer 12 jaar bestaan en speelde voornamelijk met Kermis in de Jozef. En zanger van Fiesta was Jan Muren. Fiesta heeft een paar leuke nummers gemaakt en het volgende nummer wordt ook met Kermis veel gedraaid. Hier is Fiesta met La Musica.

Jan Smit zong enkele keren een lied over vrienden. En nu zingt hij samen met Ancora en Jan Keizer over kameraden. En Jan Keizer die schreef al voor Ancora. En die vroeg of Jan Smit mee wilde schrijven. Ja, dan ook maar meezingen, dacht Jan. En daarom Ancora, Jan Keizer en Jan Smit met kameraden.

Met het eerste album van Jantje Smit waren er veel fans in dezelfde leeftijd van Jantje. 10 jaar. 30 jaar later, tijdens een jubileumconcert, hoopte zij op een lied van dat eerste album. En jammer, want Jan heeft te veel hits gemaakt in die 30 jaar. Het kwam niet langs. En daarom een mooie gelegenheid om dat in deze kermisuitzending te draaien. Uit de tijd dat Jan nog Jantje was, het dwergenlied.

De grijpers zijn Jo Bouwman en Jan Dulles. Ze maken een kermisnummer, meestal in het Amsterdamse accent uit de Jordaan. Ook nu hebben ze een nieuw nummer op die manier gemaakt. En dat nummer dat heet Beppie.

De groep Ballistic Smoke heeft lang rondgetoerd met een show The Beatles in Blokker. Jammer genoeg heb ik het niet gezien, maar misschien komt er nog een kans. Maar het volgende nummer, dat speelde de band in de 5 uur show op tv. En dat was Twist and Shout.

Canyon heeft tot nu toe een eeuwigdurende nummer 1 hit uitgebracht in Volendam. De tekst is van Dick Plat. Dat het nooit een hit is geworden kwam door het stiefmoederlijkheid waarmee de Nederlandse muziek in de jaren 80 in Hilversum werd behandeld. Hier is Canyon met Mooi Volendam.

En tussen al het Nederlands geweld is het wel lekker als er wat anders tussendoor komt. En toch zingen alle kermisvierders mee. Handjes omlaag en voetjes van de vloer. Bij de volgende plaat van de 3J's. En dat werd gespeeld in een gevangenis. En met gevoel voor humor, Jailhouse Rock.

De kermisgroep Volendam is ook weer present met deze kermis. 10 jaar geleden ging Bill en Nick Duin bij Jan Doelens op bezoek. Met het idee om een kermisliedje in het Volendams uit te brengen. We laten nu de 7e kermisknaller horen van dit illustere Volendamse gezelschap. Hier is Volendam met mijn Volendammer vrienden.

0: Voor Jankar had heb ik een zwak. Liedjes met humor. En wie kent ze niet? Al reden de door de Madrid. Waar zat jij nou? En No Tango Dinero. En van de volgende plaat is ook nog een Sinterklaas versie opgenomen. Ik zou bijna de titel niet durven zeggen. Maar hij heet Als Tante Klaar komt.
1: Is dat die Sinterklaas plaat?

Ook al jaren te horen met de kermis zijn de Rosa's. Elk jaar een ander nummer uitbrengen is ook knap. Hier zijn de Rosa's met Klaas 2.0.

Ik weet niet hoe het thuis overkomt, maar hier klinkt het niet best. Weer hetzelfde probleem. Daarom gaan we naar de volgende plaat. En dat is er eentje met herinneringen terug naar 1977. BZN met Arnie Schilder. En die kwamen met een album Making a Name. En met A Barroom in the Night wordt het feest in de tent.

Ja, en dit was ons laatste nummer. Wij gaan eruit. Denkt u nog aan onze acties, zoals een tikkie of wat dan ook, om ons te steunen? Dan hebben we nog met kermis. Dan is er natuurlijk de verkiezing voor de beste kermisplaat van dit jaar. En op de dijk is er natuurlijk ook voor de beste act die er rondloopt. En wij gaan eruit. En andere week zijn we er niet trouwens, want dan is het kermis. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ben jij er na de vakantie en de kermis aan toe om jouw interieur een frisse start te geven? Ontdek de wereld van mooi en betaalbaar wonen en slapen. Bij Carré in Volendam. 10.000 vierkante meter vol inspiratie en exclusieve interieurs. Van tijdloze elegantie tot moderne klasse. Hier vind je alles voor je droomhuis. Bezoek Carré, de mooiste en grootste woonwinkel van Noord-Holland. En ervaar wonen en slapen op jouw niveau. Nieuwsgierig? Bezoek alvast onze website. carrewonen.nl.
3: Nieuwe website nodig? Of mijn resultaat met online marketing? Bij Add Your Service word je echt geholpen. En die hebben dus niet voor niks 5 sterren op Google Reviews. Dus zoek jij ook zo'n online marketing partner? Eentje die gewoon doet wat hij belooft? Ga dan gank naar addyourservice.nl. En namens Add Your Service, zalige kermis en ouwerg.
4: Sta je nog te koken op een fornuis dat ouder is dan je schoonmoeder? Tijd voor een upgrade bij Keks Keukens in Volendam. Onze keukens zijn zo mooi, je gaat bijna vrijwillig afwassen. Of nou ja, bijna hè. Dus wil jij een keuken waarvan je buren zeggen, moet koken? Kom dan naar Keks Keukens voor een dijk van een keuken.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Wouden van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
7: Droom je van een stralende lach of meer zelfvertrouwen? Marina Clinic is er voor jou. Bij Marina Clinic zijn we gespecialiseerd in esthetische tandheelkunde, kaak, aangezichts- en cosmetische chirurgie. Of je nu droomt van een perfecte glimlach of een opgefriste uitstraling, wij hebben de expertise in huis om jouw wensen werkelijkheid te maken. Bezoek ons voor een consult en ontdek hoe we jou kunnen helpen om je fantastisch te voelen. Marina Clinic. Stralen van binnen en buiten. U vindt ons op Pieterman 11 in Volendam.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de 6e keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
9: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
8: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
10: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
11: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
10: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
8: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
14: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.

0: Ga naar Keesnoek de Snelle op ksvolendam.nl voor al uw raamdecoratie en horen.
1: Bij de LOVJ gaan we wederom jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ TV. De allerleukste clips van eigen Volendammer bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.
2: Daarom drinken we een borreltje of 5-3-1, we houden alle gaar van de 5-3.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. Binnen 1 minuut zijn we weer terug met 200% gezelligheid.
4: Proost! Ook met kermis wordt het pas echt feest als je bij Slijterij De Stient bent geweest. De gezelligheidswinkel van Edam Volendam. Niet voor niets zijn wij van De Stient Party Service echte feestspecialisten. Voor de horeca, maar ook voor particulieren staan wij tijdens de kermis paraat. Kom tijdig langs in onze winkel voor advies. Wij van Slijterij De Stient maken van uw kermis één groot feest.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
6: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van Edam Volendam.
7: LOVE Edam Volendam. Biertje!

0: in de... Nou, een hele goede maandag 31 augustus. Ja, dat betekent dat jij luistert naar het allergezelligste programma van de LVJ. Dat is natuurlijk, ja, beentjes en kermisteentjes. Ja, we kunnen het niet anders maken. Maar we zitten in die opbouw naar de kermis in Volendam toe. En laten wij nou net een klein beetje zijn afgestudeerd in kerminologie.
1: Kerminologie?
0: Kerminologie.
2: Dat is de kermislogie.
0: Kermislogie.
2: Maar er is weinig logie aan kermis.
0: Dat, maar toch zijn er een hoop studies op stuk gelopen.
1: Studies op stuk gelopen.
0: En ik zat te denken, hè, als we nou iemand in ons midden hebben die verstand heeft van studies die niet goed en lekker lopen, Wim, wat fijn dat je er bent.
1: Wat een brug, joh.
0: Ah, wat een brug. Nee hoor, nee. Ik maak een grapje. Vind je het jammer?
1: Ik krijg je nog wel.
0: Ja, dat...
2: Je moet er verliefd in hem zijn, hè? Want dat moet er wel voor je regelen.
0: Ja, maar het ding is nou...
1: John werkt met kermis. Klaar.
0: Hij wil er zelf ook bij hebben. Dat is ook wel het ding. Hij wil...
1: dat valt wel mee.
0: Nou, dat is even niet anders. Ik weet dat mensen al geld geboden hebben en dingen. Maakt allemaal niet uit. Hè? Komt allemaal goed. Mannen, we zijn aan het opbouwen naar dat hele mooie weekend. Hè?
2: Het feest van het jaar.
0: Feest van het jaar, Vin.
1: En... Zet je mij nou gewoon uit?
0: Nee. Dat gaat automatiek als je te zacht praat.
1: Oh. Nou, dan...
2: Of wat je even...
1: Moet ik even dichterbij, denk ik.
0: Ik denk het. Je moet hem even... Weet je wat? Even... Zo. Maar heb je al zin, Vin?
1: Ik heb verschrikkelijk veel zin.
0: Ja? Kriebelt het al?
1: Ja.
0: Ja?
1: Wij waren vandaag... Bij ons was het vandaag heel druk op de zaak. Omdat we voorbereiding hebben voor kermis.
0: Ja.
1: En toen kwam ik daar. En toen stond dus superluid gewoon kermismuziek.
0: The Love stond gewoon.
1: En ik hoorde... Us Johan. Op de radio.
0: Op The Love.
1: En dat hadden ze gewoon... Volgens mij hebben ze het voor mij aangezet.
0: Ja, absoluut.
1: Ik was een van de enige Volendammers die daar op dat moment was.
0: Ja. Wilde boerenknul.
2: Ja. De tamme boerenzoon van de boerenhof deed aan de overkant.
0: Nee, hij heeft het jammer genoeg niet gehoord, maar het is speciaal voor jou gedraaid, Vin. En we moeten de Love Support, hè, dat is heel belangrijk. Want ja, we zijn er voor jullie, ook met kermis. Alle clips, alle dingen, alles doen we vrijwillig. We moeten er wat voor terug hebben, toch een klein beetje.
2: Zeker.
0: Dus we willen alles draaien, alles voor je doen. Hè?
2: Zeker weten. En ook een mooi bruggetje hier kan ik bij slaan. Ik heb een verzoekje binnengekregen voor 5 euro.
0: Nou...
2: Die is al overgemaakt. Dat is de Bulleman. De Bulleman willen draaien. Okay.
1: Voor wie mogen wij deze draaien?
2: Voor de enige echte Jan Manschot.
0: Jan Manschot. Jan, we gaan hem zo zeker voor jou draaien. Mocht je nog verzoekjes hebben, 0299-369-916. Hè?
2: Ja, dan kun je bellen of appen. Kan ook.
0: We draaien ze allemaal.
2: We draaien ze allemaal.
0: En we draaien vandaag ook klassiekers.
2: Ja.
1: Over klassiekers. De app gesproken. Ik zie hem nog niet eens openstaan.
0: Ah, nou, maakt niet uit. We hadden net zo'n momentje. En Vin zegt op een gegeven moment... Weet je welk nou ik ook niet vaak hoor?
2: En dat is?
0: Dat is deze.
2: Ja, dit is een... voor de classic gesproken. 2006 is dit, hè?
0: Ome Jan.
2: Gordon Gekko. Die bochtje in zijn lus.
3: Een ome Jan die het een bochtje in zijn lus.

0: De Bulleman, jongens. Ga gewoon door. Het blijft feest. Hoe vind je dat dan even?
1: Twee uur lang.
0: Je kan hem gewoon openlaten en het blijft gewoon feest.
2: Het blijft er maar uitlopen.
0: Hij blijft er maar uitlopen. Hey. Jongens, de Bulleman, wie is er niet bang voor geweest?
1: Ja, ik wel.
0: Ik nog steeds.
2: Ik niet hoor.
0: Niet Finn?
2: Ik ben niet bang voor de Bulleman.
0: Was hij in jouw tijd? Was hij er alles nog niet? Had je nog een ander mannetje waar je bang voor was?
2: Toen had je vroeger de zwart-witte Bulleman, John.
0: Oké. Okay. Bulleman noir. Zonder, zonder gras.
2: Die was nog in SD.
0: Hey, wat lekker. Was hij ook dunner of niet? De dunner man.
2: Nee, hij was best wel dik. Ik dacht altijd dat jij het was.
0: Oh, nou, ik was het toen nog niet, vriend. Maakt niet uit. We zijn aan het opbouwen. Het is 31 augustus. We moeten nog een dagje of vier om het vol te houden, zeg maar.
1: Nee, we moeten exact nog 3 dagen. Ah. 2 uur, 41 minuten en 17 seconden.
0: Dus dat is nog even
1: op
0: wat,
1: op de seconde af.
0: Op de seconde af. En nauwkeurig, mannen. Jullie beginnen vrijdag. Gaan jullie een uurtje voorzitten. En dan toch denk ik even kijken. Ik heb de dijk.
1: Ja, dat zeker.
0: Toch even licht kijken van hoe is de sfeer, hoe is het weer.
1: Even de sfeer proeven. En wat we ook altijd doen, wij hebben altijd op vrijdag een feestje bij iemand. Ja. Die woont bij de ingang van de kermisstraat.
0: Ah.
1: En wij hebben 2 jaar geleden een spel ontwikkeld dat heet Drempelen.
0: Drempelen.
1: En wanneer je drempelt, dan ga je dus op drempel zitten, op de dorpel van de deur.
0: Ja.
1: En het moet even een klein beetje regenen het liefst. Ja. Zodat mensen lopen en eigenlijk geen zin hebben om mee te zingen. Maar dan ga je random kermisliedjes zingen. En dan als degene meezingt, dan heb je een punt.
0: Dan heb je een punt.
2: En als ze naar binnen komen en komen meedansen.
1: Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet.
2: Ja, ze mogen niet naar binnen, maar ze mogen tot de drempel.
1: Ja, ze mogen tot de drempel en niet verder.
0: Oké. Nou, ik vind dat toch maar wat.
1: Ja, ik heb een keer gewonnen.
0: Ja.
1: En Jan Manschot net, voor de aanvragen.
0: Ja, daar was deze plaats voor, de Bulleman.
1: Ja. Die heeft het winnende punt binnengehaald met de Bulleman.
0: Met de Bulleman.
1: En die heeft toen gewonnen.
0: Jan van Aarten, gefeliciteerd met jouw winst de afgelopen jaar. En ik hoop dat dit jaar weer een
1: succesvolle editie wordt.
0: Zeker weten.
1: Hartstikke bedankt voor je donatie, Jan.
0: Ja, dat is heel fijn. Ik heb trouwens net nog een verzoekje binnengekregen van de heer Nick Tuip. En dat was deze plaat die eraan komt. Levenworst is levenworst. En mocht jij dan een verzoekje hebben, 0299-36-9916, krijg je onze Vincent aan de lijn. En dan kan je vragen wat je wil. En dan draaien wij alles voor jou, wat jij ook maar wil.
1: Ja, en welke donatie kleefde er aan de worst nu?
0: De levenworst. Nick gaat een tientje overmaken aan de Love. Dus dat is super aardig van Nick.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, absoluut. Weet je, hij heeft zat, dus dat kan ook wel 20 worden.
1: Ja, precies.
0: Maar daar gaan we hem even voor bellen. Maar laten we lekker verder gaan met muziek. En dat is deze. Levenworst is levenworst. En dat is het ook.
1: Tellen we mee?
2: Gelukkig maar.
0: 1, 2, 3, 4...

0: Ja, dat is Nick Single, hè?
1: Nick Single, jongens.
2: Zou hij single zijn?
1: Dat is toch even een mooi eentje zo, hè, vrienden? Ja. Dat is een mooi eentje. Weten jullie wat leuk is? Of leuk is om te vertellen dat natuurlijk, onze geit, hè, om het zo maar te noemen, die doen natuurlijk op maandag repeteren. Of ja, repeteren, hè. Die doen oefenen.
0: Ja.
1: En hoe leuk is het dat wij op maandag een plaat kunnen draaien voor onze...
0: Onze echte geit.
1: Onze echte geiten, hè. Dat is toch wel een stukje een collega van ons, vriend. Radio-liefhebber. En natuurlijk ook vrijwilliger van de LFG. Mick Visser, hè.
0: Ja.
1: Hadden wij zoiets. Nou, laten wij nou eens voor Mick. Hij had niet zo'n hele fijne dag vandaag. Had gisteren kennis gevierd in Edam. Dus hij had even boven het toiletje gongen. En had vanochtend een klein beetje opstartprobleempjes.
2: Ik heb hem wel lekker lastig gevallen op het werk.
1: Nou, ja, je was weer vervelend. Maar dat maakt allemaal niet uit, weet je. Hè? Denk is moeilijk. Daar kunnen sommige mensen niks aan doen, hè. Nee, maakt niet uit. Ze viel helemaal wel mee. Maar je weet zelf hoe je bent als je een klein katertje hebt.
2: Nee, ik heb dan toch wel, als ik iemand met een kater zie, dan vraag ik liever alle vragen die op die dag.
1: Ja, ja.
2: Dat is ook wel gewoon...
1: Je pakt mensen het liefst wanneer ze het zwakst zijn, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat is een hele goede instelling.
0: Maar dat is een boemerang.

0: effect, hè? Want die komt dan ooit een keer terug.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik zou niet zo snel met een echte kater naar kantoor gaan.
2: Aan het werk gaan, zeg maar. Nee. Nee, maar sommige mensen hebben wel hard voor de zaak. Dus ja, dat is natuurlijk... dat is natuurlijk het verschil. Nee, dus we hadden zoiets van, wij gaan vandaag voor Miek... en voor natuurlijk alle mensen die bij de brandweer zitten... gaan we een plaat draaien. Ja, dat kan er natuurlijk maar één zijn.
0: Ja.
2: En dat is die van de Geit.
0: Ja, de Geiten.
2: Met Piet.
0: Met Piet.
2: En ook een stukje van Jaap Kwakman, want Jaap is een groot fan van Piet. Is deze allemaal voor jullie?
0: Live vanaf de Veronica-boot, hè?
2: Ja, dat ook nog even. En dit is hem. De enige echt.
1: Dit is natuurlijk de blusvereniging.
0: Van de Geiten.
1: En Piet Veerman.
2: Speciaal voor Mick Visser Rotterdam.

0: Wat een mooi geproduceerde plaat is dit ook.
1: Dat is niet normaal, hè? Dat wil je wel eens terug, hè? Dat soort dingen.
0: Ja, dit wordt niet meer gemaakt.
1: Nee, dat is even niet anders. Maar ja, hè?
0: Kameel op de dek.
1: Een kameel op de dek. Mike, als je nou een kameel zou zien, zou je er dan op willen zitten?
0: Nee, een kameel heeft er twee, toch? Twee bulten.
1: Een kameel en een dromedaar zijn.
0: Nou, dan toch wel liever een kameel.
1: Toch
0: dan
1: liever een kameel.
0: Weet je wel.
1: Ja, dan kun je er niet afvallen.
2: Dan
1: ja.
2: Is dus een kameel is een vrouwtje.
1: Oké. Okay. Ja, is dat waar, Vin?
2: Nee, John.
1: Ik weet het niet. Hè? Jij als dieroloog.
2: Dat probeerden we vroeger wel eens iemand wijs te maken.
1: Tot een kameel met twee bulten een vrouw is.
2: Ja, toen hadden we haar eerst wijs gemaakt dat chocolademelk van bruine koeien kwam. En dat lukte en toen gingen we hierop over.
1: Nou, dit is logisch. We gaan er even bellen zo direct in de uitzending. We gaan eens even vragen of ze tegenwoordig... of dat allemaal goed gaat.
0: Over dieren gesproken. Wij gaan natuurlijk de kermis als bepaald... We gaan het op gang verklappen of niet?
1: Nou ja, dat is wat jij wil, Mark. Het is, de vraag is nog even of Fien het gaat regelen. Of ik erbij ben.
0: Ja, dat is niet meer aan mij. Dat is aan iemand anders hier in de ruimte natuurlijk.
1: Ja. Dus ja.
0: Maar goed, dat maakt niet uit. Want ik weet niet of je hem klaar hebt staan.
1: Nou, ik heb eigenlijk twee dieren klaarstaan.
0: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Dus ik wil beginnen met één dier en dan heb ik nog twee dieren.
2: Nog twee dieren.
1: Ja, dus het is eigenlijk, dit is misschien even ons dierenblokje.
0: Dierenblokje.
1: Het dierenblokje.
0: Bij Beentjes.
1: En Teentjes, hè? Zullen we dat doen?
0: Ja, vind ik leuk.
1: En als je nog een verzoekje hebt, kan je natuurlijk bellen. 0299-369916, hè? Bel ons op en je krijgt Vincent aan de lijn.
2: Gaan we dan daarna vertellen wat we wilden vertellen? Of?
1: Wat jij wil.
2: Gaan we doen.
1: Wat jij wil, Vin.
0: Maar een Willis is een weg.
1: Kimmel?
0: Ja. Het vegeltje. Van Flaxulli, hè?

0: Nou, we hangen niet weg.
1: We hangen niet weg.
2: Wij gaan niet weg.
1: Het leuke is dus, hè, als verrassing doen we nog een uurtje.
0: Ja, dat weten de mensen niet.
1: Dat weten de mensen niet. En dat is als verrassing, zeg maar, als je dan zo nog... Hè, misschien zit je in bed of in bad of in de auto. Of, hè, ben je nog aan het werk? Of heb je gewoon lekker de love nog even aanstaan? Hè? Zo met kermis om de gezelligheid nog even lekker door te voeren. Dan zijn wij er dus gewoon nog een uurtje. En dan blijf ik zeggen, hè, mocht jij nog een verzoekje hebben...
2: Wij gaan nog lang niet naar bed, John.
1: Wij gaan nog lang niet naar bed, vind ik. Dat is helemaal waar. Ik blijf het zeggen, doneer, hè, steun de LOVJ. Want we hebben het nodig om te kunnen blijven doen wat we voor jullie graag willen doen natuurlijk.
0: Ja, we gaan er sterk op. We gaan er nu nog een uurtje aanplakken.
1: We gaan gewoon nog een uurtje aanplakken, Vinnen. Vinnen, wij zitten in ons dierenkwartiertje. Hè?
2: Ja.
1: Het kwartiertje dieren. En de volgende die klaar staat kwam een beetje uit jouw kokertje.
2: Ja, met... Nou ja, zijn naam is ook wel heel toepasselijk nu.
1: Dat is helemaal waar.
2: Peter de Haan.
1: Ja, ja, ja. Hou je van sinaasappelsap?
2: Sinaasappelsap.
1: Of ben je niet van sinaasappelsap?
2: Ik ben wel van sinaasappelsap.
1: En dan met een zonder pit?
2: Dat...
1: Of ligt dat aan de plek
2: meestal
1: waar
2: zitten daar geen pitten meer in, nee? Van sinaasappelsap.
1: Nee? Nou, vraag maar aan Frank Schilder. Die houdt namelijk niet van sinaasappelsap met pulp en pitten.
2: Maar pulp vind ik prima.
1: Pulp vind je prima, maar pitten niet.
2: Pitten, nee.
1: Je wint niet van de pittenboeren.
2: Nee.
1: Nou, oké. En ja, dit blijft toch ook wel een echte hit, hè?
0: Ja, dit is een classic.
1: Een classic. En volgens mij gaat hij dit jaar dit ook weer doen in de kermstent, dacht ik.
2: Oh.
1: Dat is, we kunnen hem zo even appen. En wie weet is hij nog wakker.
0: Kunnen we hem appen?
1: Kunnen we hem appen, natuurlijk kan dat.
0: Nou ja, dat kunnen we altijd even doen, hè? Toch?
1: Zal ik even, maar zullen we dan eerst die plaat draaien?
0: Ja, eerst de plaat.
1: Doe eerst even die plaat. Nou, mooi ook, het begint ook zo rustig, hè?
2: Dit is mooi gemaakt.
1: Het is een stukje, hè? Kwaliteitsmuziek.
0: Ja, mijn boerenhart gaat hier wel van staan, ja? Van kloppen.
1: Boeren.
0: Boeren,
1: hey. En dat is deze harde kip van Peter de Haan.

0: toen ik meteen een ritje op de zee draai. De Hesberg kwam heel hard achteraan aan het shoppen. Die had nog eventjes een hesje al bij ons.
1: We wouden natuurlijk meteen rechtsaf, richting de dijk, want we hadden er met een biercomplex. Heilig hard uitgedroogd was we na zo'n 8 uur lopen van Atenshof. Maar we moesten naar de Zaanstraat. En daar hadden we even niet te breken.

0: Ja, hè? Dan zie ik toch ons dierenkwartiertje zit erop. En we hebben denk ik wel bijna alle dierenplaten gehad. Hè?
1: Wel de meeste.
0: Wel de meeste, toch? Hè? En ja, dat is dus ook belangrijk. Dat is ook kermis, hè? Dieren.
1: Ja, zeker weten. Dieren doen het altijd goed op de kermis.
0: Dieren doet het altijd goed, vrienden. En dat is ook belangrijk, hè, Finn?
2: Ja, dat, nou ja, dat is belangrijk.
0: Vind je niet?
1: Gaat u...
0: Finn?
1: Wat gebeurt er nou?
2: Nou, dat is, het zijn gezellige platen, John. Dat maar is, ja, ik vind het wel... voor ons pak vind ik het heel toepasselijk.
0: Ja, want he, dat is ook belangrijk. Hè? Een stukje kermiskleding, hè, om het zo te vertellen. Het is natuurlijk belangrijk dat jij in je nieuwste kloffie... dat jij 4 dagen op die dijk gaat staan, Mike.
1: Ja, en op maandag in je lelijkste
0: kloffie. En op maandag in je allerlelijkste kloffie.
2: En vorig jaar waren wij op maandag waren we verkleed als Harry Slinger.
0: Harry Slinger, het jaar daarvoor was ik pastoor.
2: Pastoor, jij was pastoor.
0: Pastoor ben ik ook nog geweest een jaar.
2: Dat vind ik nou niet bij jou passen, John.
0: Niet?
2: Nee.
0: Godzijdank, jongen. Nee, dat zijn we toen ook nog een jaar geweest. Ik weet niet wat jullie toen waren. Waren jullie ook pastoor?
1: Nee, wij waren geen pastoor. Wij waren, volgens mij waren we toen niet verkleed.
0: Ja, ik wel. Ik en Stefan en Niels hier zeker.
1: Wacht, ik weet het alweer... Nee, niet. Dat is het jaar daarvoor zeker. Het jaar daarna was ik als die leider uit Azië.
0: Oh ja, Kim Jong-un. Ja. Kim Jong-un.
1: Oké, dat was het jaar daarna.
0: Ja, ja, ja.
1: Het jaar daarvoor waren jullie als pastoor. Maar volgens mij hadden wij toen geen pak.
0: Ik ben nog een keer ruimtevaarder geweest of zo.
1: Dat was het jaar daarvoor, 2022. Toen stonden op dat marinepark.
2: We zijn ook nog als kreeft geweest en als pion.
1: Ja, toen was ik niet verkleed. Nee. Toen had je op de beun op de dijk. Dat is wel heel erg lang geleden, vind.
0: Ja, toen was ik pion.
1: Sorry?
0: Ik was toen pion, dat pion. Weet ik nog. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Toen stond je ook... Nou,
0: wat wou je zeggen?
2: Ik zeg het al niet.
0: Nee, dat hoeft ook niet. Hè?
2: Mijn collega's te vriend houden.
0: Het zou wel weer lullig zijn. Hè?
1: Het zal volgens mij is meer als je collega houdt.
0: Ja, vage kennis.
2: Ik ken hem van de love.
0: Ja. Van malen van kermis. Maar ja, nu ben ik er niet vind. Dus ja, liefde is ook over. Maakt allemaal niet uit. Nee, maar ja, verkleden is natuurlijk belangrijk op maandag. En misschien is het leuk, mocht jij ons bellen 0299369916 om te vertellen hoe jij nou deze kermis verkleed gaat. En ja, vraag dan ook zeker een plaat aan. Hè. Je kan altijd bellen. Hè? Dat mag.
1: Of appen. Als je al in je bedje ligt natuurlijk. En, kun je altijd appen.
0: Ja, en Mike, we hebben het dus nu verteld. We gaan dit jaar als dierentuin. Hè?
1: Nee,
0: of
1: nee.
0: Eerder als boerderij.
1: Nee, ja, kijk, het ligt genuanceerd. Want ik ga dus als boer Kwartel.
0: Ja.
1: Wel bekend van de serie Ernst en Bobby.
0: Ja.
1: Bobby de Boeing. En ik was dan, ik ben boer Kwartel. En jullie zijn mijn boerderijdieren. Dus ik heb ook heel toepasselijk heb ik een zo'n bordje, SH, die je op fietsen ziet van mensen die slecht gehoor hebben.
0: Hè?
1: Die heb ik besteld en die hangt om mijn nek.
0: Oh.
1: Dus dan weet je gelijk, je moet schreeuwen.
0: Ja,
1: anders hoor ik het niet.
0: Nee, absoluut. Absoluut.
1: Dan heb ik daarnaast een wasroop.
0: Ja.
1: En die gaat om jullie nek. Of om jullie middel.
0: Oké.
1: Okay. Zodat jullie allemaal in het gereel blijven.
0: Mike, nog 7 seconden.
1: Dus dat is het pak.
0: Hey, we zijn het volgende uur weer bij je terug. Dus bel vooral als je wil. We draaien alles voor jou dit komende uur. Oh. Nou.
1: We zijn nog niet weg. Hier heb je Jan Klaas van Rob de Nijs.
0: Nou, tot het volgende uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: We snappen het hoor. Op je prachtige fiets naar de kermis. Wie wil dat nou niet? Maar is dat nou wel zo verstandig? Mocht het nu toch zijn misgegaan, dan staan we na de kermis weer voor je klaar. Bike Totaal Tom Koning wenst iedereen een geweldige kermis.
3: Oeh, maat, zo schoon.
4: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
5: Stem tussen 7 tot en met 26 september op de LOVE bij Rabo Club Support. De lokale omroep van Volendam-Edam brengt elke dag het nieuws en de verhalen uit jouw regio. En daar hebben we jouw steun bij nodig. Open de Rabobank-app, ga naar Rabo Club Support en stem op de LOVE. Jouw stem is gratis, maar van grote waarde voor onze lokale programma's. Stem jij ook op de LOVE? Bedankt voor je steun.
6: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
7: Klaar voor de kermis, buur?
8: Zeker. Ik zit wel lekker in mijn energie zo na de vakantie. Jij ook klaar voor januari?
7: Januari? Je gat! Eerst nog even de kermis.
8: Vanaf januari stopt Aars het salderen.
7: Verpest nou niet mijn kermis! Nou baal ik weer aan zijn stekker.
8: Valt mee. Met een thuisbatterij van Smit sla je zonnestroom op, inkoop je slim in bij lage prijs.
7: Kijk, daar krijg ik nou weer energie van.
9: Klaar voor 2027? Ontdek de thuisbatterij die bij jou past op smitelektrotechniek.nl.
10: Even serieus. 4 keer per jaar vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
11: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
10: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
11: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
12: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Coral Negens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
14: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En het tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
13: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
15: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
13: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Nemas de Boer, uw financiële zaken uitstekend geregeld. Wij staan u terzijde bij al uw financiële zaken rondom uw huis en hypotheek, bedrijfs- en privéverzekeringen, sparen, beleggen, pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Wij werken voor u. Dat houdt in dat wij ons 100% onafhankelijk richten op uw belang. Nemas de Boer, adviseurs voor het leven.
17: Ben jij nou eindelijk al klaar met werk in de vis of dat onwas op de dek? Ben jij gek van voetbal? Kom dan part-time werken bij Number One Voetbalreizen als back-office medewerker voor de overduren en het weekend.
18: Hey, al een leuke baan. Je kent bij ons ook van een mooie voetbalreis boeken. Kijken bij Joey in Dortmund of zo.
17: Kijk voor meer informatie over de vacature op number1-voetbalreizen.nl/vacature.
19: Bij KBK Bouwgroep geloven we in meer dan alleen bouwen. Onze mensen maken iedere dag het verschil. Want hard werken, dat doen we zeker. Maar ook lachen, groeien en samen iets neerzetten waar je trots op bent. Of je nu op de bouwplaats staat of achter een bureau zit. Bij ons familiebedrijf maak je deel uit van een hecht team vol ambitie. Ook op vrijdag van kermis. Zit jij volgend jaar bij ons aan tafel? Ga dan naar werkenbij.kbkbouwgroep.nl.
20: Belangrijke kermismededeling. Een kater. Die kunnen we helaas niet voorkomen. Een verkeerde keuze ook niet. Maar slecht haar? Daar kunnen we wel wat aan doen. Of je nu gaat voor een frisse coupe, een nieuwe kleur of extensions voor net dat beetje extra? BT Hair & Beauty zorgt ervoor dat jij in ieder geval goed aan je avond begint. Dus voordat je de kermis op gaat, kom snel langs bij BT Hair & Beauty aan de Julianaweg in Volendam. Want ja, je avond kan alle kanten op. Als je haar maar goed zit.
21: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
22: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
23: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
24: Wat zei je nou?
23: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
25: Nou ja, niet nou.
26: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 02-99-32-1928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
25: Nou ja, niet nou.
27: Padelcentrum Bol breidt uit.
28: Hé, hey, maar ik geloofde dus niet meer. Dit was toch al lang al roep.
29: Er rijdt zelfs al jaren een mega grote platte grond in de hal. Met al die nieuwe banen erop.
28: Ja, en toen zouden ze ook echt zo'n 3-3 baan krijgen. Dat zaten ze dan rond in april. Maar we denken, ik geloofde het dus gewoon niet meer.
29: Ja, slap na je doe je in die as.
28: Maar wij gaan ze nou wel doen dan. Want wij ken ik nou deze sturen.
27: Het is officieel. Padelcentrum Bol breidt nu echt uit. Eind dit jaar openen we 3 nieuwe overdekte banen en 2 unieke singlebanen. Blijf op de hoogte via onze socials.
1: Dit uur of radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermis.

0: Ja, Fransie Bauer.
1: Zo, hey.
0: Mike, dat was mooi. Die komt komende vrijdag natuurlijk in de kermistent. Ja. In Volendam, hè.
1: Dan ga ik even buiten staan.
0: Even buiten staan?
2: Buiten staan?
1: Ja, ik bedoel, wij hebben natuurlijk een feestje.
0: We hebben een feestje. Ja, in de buurt van het kermistent.
1: In de buurt van... Dus ik ga even buiten staan.
0: Ga even buiten. Ik zou toch even naar binnen gaan.
2: Zou we niet gewoon even die tent induiken dan?
0: Ik zou toch even kijken.
1: Ja, kijk, dan moet je gelijk zo'n kaart kopen, weet je wel.
0: Ja, dat is wel... Kijk, dat is Johan de Wit. Nou, wat een verrassing. Wat een verrassing hier zo.
2: Zal ik hem even roepen?
1: Wil je in de uitzending?
0: Ik weet het niet. Het is... Nou, hij gaat ook wel weer weg.
1: Oh, gaat hij weg?
0: Ik...
2: Zal ik er even achteraan rennen, John?
0: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, vinden. Hij komt vanzelf wel weer terug, denk ik altijd. Hè. Maar... Komende vrijdag Frans Bauer, hè? Wat een verrassing.
1: Ja, we hebben hem mogen zien, hè? Tenminste, wij hebben hem mogen zien.
0: Wij hebben hem mogen zien. Ja, wij zijn gewoon fan van Frans, hè?
1: Frans is de Frans top.
0: Frans heeft een speciaal plekje in ons hart. En maar eens...
1: En Maris ook.
0: Maris ook. Misschien komt Maris mee.
1: Je weet
0: het. Laten we het hopen. Laten we het hopen. We kregen weer een verzoekje binnen. En niemand minder dan een van de Witte Werven, toch?
2: Zeker. Fee Maurer.
0: Fee Maurer. En die had een, die zat toch nog een beetje in het dierencomplot, om het zo te zeggen.
2: En ze zei dat ze een kippenliefhebber is.
0: En een kippenliefhebber.
1: En ze houdt van biefstuk.
2: En zou ze nou die oude kip uit Frankrijk eten, John?
0: Ja, ik weet het niet, vriend. Ik weet het niet. Maar hè, ik heb hem hier gevonden. Dus laten we hem lekker draaien. En dat is deze. Van het weer.
1: Het weer van Orkund Kip.

0: Dag even zwemmen. Ja, zet er een op, zie.
1: Dag, Rieten.
2: Op de arbeidsstart dat het droog is.
0: Maak je nou of deze wij het over? Op shakers.
1: Ik ga wel.
0: Wat ben je nou? Mooi weer, dat moet je of dwingen. Vroeger, toen, hadden we

0: Ja, maar nu deed hij niet opgeven, hè? Want in augustus was het vandaag naar gedrag, namelijk.
1: Er is Jans, is het kaart niet!
2: Dit is al niet van pompenstroom maakt. Het is hier wel warm.

Dit is Ruudje Regen vanuit het Reuzenrad. Er start een gekke waaiend, mensen. En je weet het, de waaiend is erger dan oorlog. Maar dat is nou net het mooie van het weer. Als je dit

Oh, well, well, well. Dat is altijd normaal.

0: Ja. Wat een mooi koortje.
1: Ja, de mannen van Laat Me Hangen. Ja, dit is,
0: het leuke is, ik heb een stukje mee mogen maken van de opnames van deze platen. En dat was een...
2: Een dikke 10?
0: Dat was een dikke 10, man. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, het is een goede plaat.
0: Ik merk dat jullie een beetje van je apparparia zijn.
1: Ja, een klein beetje wel.
2: Ik ben niet verbaasd, joh.
0: Niet?
2: Ik weet toevallig wie er in die clip staan.
0: Ah. Oh, het ging niet over de clip.
1: Het ging over de plaat.
0: Het ging over de plaat.
2: Ja, maar dan ook niet, want dat zijn kennissen van ons.
1: Nou ja, kijk, en ik weet dat een van de zangers van deze plaat vindt dit de beste kermisplaat ooit.
0: Ja, absoluut.
1: En zoals een echte kermisartiest zijn eigen plaat de beste kermisplaat ooit vindt.
0: Ja, absoluut.
1: Maar
0: dat moet ook wel een beetje, toch?
1: Je moet zelf promotie hebben.
0: Absoluut, absoluut.
1: En dan gaat het niet voor je zeggen.
0: Nee.
1: Maar ik ben er wel met hem eens, wel een van de betere platen.
0: Ja, het is vooral de clip ook. Ik weet nog dat we op een gegeven moment met een kat in het gat stonden. En op dat toilet en dingen. Ja, je maakt wel eens wat mee. Het is toch een herinnering voor het leven, man.
1: Ja.
0: En als je nu dit hoort, hè?
2: Het is nog geen kerst, joh.
0: Nee, maar het is wel lekker, toch?
2: Ik zie al wel... Ik zie de volgende staan, John.
0: Ja?
2: En ik durf te wedden dat die vandaag nog niet gedraaid is.
0: Ik denk het ook niet.
1: Nee?
0: Ik denk het ook niet.
1: Nee, ik zie hem niet.
0: En mocht je deze nou willen horen, dan moet je nu bellen. 0299-369-99.
1: Maar ik vind het ook een leuke uitdaging, John Lansen, om volgend jaar een kermisplaat te maken op deze melodie. Ik denk dat je hem te pakken hebt. Dan gaan we opkikker.
2: Maar ik wil niet aan deze plaat zitten, Mike.
1: Nee, maar je moet hem ook met respect behandelen.
0: Maar wat gaat dan die kermis? Kermis? Moet dan die get up, get up? Het is kermis.
1: Kermis op de dansvloer.
0: Dat is wel makkelijk, hè?
1: Die is wel makkelijk.
0: Die is wel te makkelijk. Maar ja,
1: maar dat, ik bedoel, als we even een middagje gaan zitten.
0: Absoluut.
1: Met een,

0: Kim.
1: Dat is deze. En ik denk als je het begin hoort, dat je al eigenlijk wel weet wat het is. Of niet?
0: Ik denk het wel,
1: John. Zullen we een klein moment, hè? Komt-ie. Mike, let je op. Let je echt goed op, Mike? Let je op.
0: Ik let op.
1: Ja, weet je? Komt-ie. Vrienden? Is dat ook?
0: Ja. Ja. Nee, wat? In de staatbak.
2: Oh, ik weet het al.
1: Weet je het al? Nee, dat is niet.
3: Ja, dit is natuurlijk Tropical Summer Nights van René Leblanc.
1: Tropical. nee, onder mijn parasol. No pictures, please. En dat allemaal hier op de LOVA.

0: blijft goed, hè?
1: Blijft mooi, hè? Zouden ze dit jaar met een nieuwe plaat komen, Mike?
0: Nee, dat denk ik. Dan zat hij al op de plaat, op de CD gestaan.
1: Ja, toch? Maar je kan natuurlijk ook even wachten. Even iets meer spanning.
0: Heeft iemand dat al eens een keer gedaan, een artiest?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: Die iemand bijvoorbeeld in de tent ten gehore bracht?
1: Nee, dat niet. Maar wel zeg maar net even 2 weken later.
2: Maar okay. Je wil toch dat mensen meezingen? Dan kan je hem niet live daar even...
0: Nee, dat klopt.
2: De vuur opgeven.
0: Nee, dus daarom verwacht ik het eigenlijk niet, John.
1: Ja, maar als je dan net nog even wacht, ja, dan ben je nu wel eigenlijk te laat. Want nu had je hem net even lekker, weet je...
2: Dan
1: ja.
2: Kunnen wij hem nog even veel draaien.
1: Ja, dan is het net even meer. Maar ja, ik denk dat je nu te laat bent voor een knaller. Weet je wel, maar het kan, hè? Het kan. Het kan. Mannen, waar hebben jullie zin in? Ik zet even te...
0: Hebben we weer een ABC?
1: We kunnen er een ABC'tje van maken. Ben ik even bezig. Even kijken. En dat is dan... en dat is dan nummertje...
0: B.
1: Nummertje B. En ik heb nummertje C heb ik ook klaarstaan. Even kijken, dat even uit. Zijn jullie klaar voor nummertje 1?
0: Ja.
1: Een beetje onbekender.
0: Maar ik ken hem wel.
3: 20 jaren staat er hier, al die jaren boven.
2: Dit is A, hè?
1: Dit is A, vriend. Je kan nog even wachten tot het refrein, hè?
2: Ja, maar ik zou toch liever gaan kijken wat B is.
1: Dit is A. Oké. Okay. A is het niet, allebei?
0: Nou, ik ben er nog niet over.
1: Wacht nog even. We hebben de tijd, hè?
3: In het hart van Nederland.
0: Jij dit ook alweer?
1: Ja, stampvast, jongens. Stampvast. Ken je klassiekers?
0: Ja, maar naar de volgende.
1: Naar de volgende. Vind je dit hem niet voor jou?
2: Dit is hem voor mij niet.
1: Oké, nou, even deze nog.
0: Ken je die uitspraak, John? Waar je raken, doe je hem zwaar.
1: Ja.
0: Deze raakt.
1: Ja.
4: Allemachtig.
1: Je hebt nog geen keuze, hè?
0: Ja.
4: Altijd dwaalde
5: naar wilde blikken. Naar de tamme boeren, zoon van de boeren, of zij aan de overkant.
6: Naar een brok natuur zonder uitlaatgassen.
1: Het is toch mooi, hoe maak ik dat dan zo...
4: Maar hij zag het niet. Luchtassen voor hem. En in haar wandel heeft ze een liedje gezegd.
1: Ik denk dat altijd, Mike. Dan zit je in de auto nu terugrijdt. Vanaf je werk en dan denk je, nou, hè, gaat wel goed met die jongens. Hé, dat maakt niet uit.
2: Deze scoort hoger dan de vorige.
0: Ja, okay. Ja.
1: Heb ik er nog eentje?
2: Ik wil de tweede, John.
0: Ik wil eigenlijk ook wel de tweede.
1: Nou, jongens, dan hebben we het snel gedaan. Dat kan.
2: Het gaan is, we natuurlijk luisteren, hè?
0: Ja, ik heb deze ook in Wales gezongen, op een berg. Van voor naar achter.
1: Ja, ik had al wat verwacht. Nou, hè, dan gaan we het lekker naar luisteren. En dat is deze. De tamme boeren zo van Laderen vandaan.
4: Waar het leven...
1: Voor u!
2: Deze is toevallig vroeger al gedraaid.
1: Voor u! Wilde stad. Ik kan nooit genoeg.
4: Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken. Naar de tamme boeren zoon van de boeren of stij aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte. En ze zag het. Flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter. Het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een puttiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem!

Maar ja, de tamme boer, zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een bediepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem, voor hem. Hey, boerenknul, boerenknul.

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht zij bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn raap.

als ze de wilde stadse meid, de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrak, boerenbrak.

0: Nou, het leuke is, ik heb Harry net even gesproken. En die wou ons allemaal een ontzettend fijne kermis wensen. En hij vindt het jammer dat hij dit jaar niet bij is.
1: Ja, maar wij vinden het ook jammer.
0: Ja, ik denk dat hij volgend jaar wel komt.
2: Hij mag natuurlijk ook altijd mee, gewoon aan de andere kant van de bewaking.
0: Nou, ik heb het hem gezegd. En toen zei hij, nou, laten we dat volgend jaar doen. Hij zegt, maar, dan ben ik net iets wijzer, ben ik net wat ouder.
2: Maar het is een wijs man, hoor.
0: Het is een wijs man, absoluut.
1: Als hij moet spelen, dan kan hij niet mee.
0: Nee, maar hij denkt dat hij gewoon volgend jaar even een uurtje komt kijken.
1: Oké. Okay. Nou, daar hou hem dan aan.
0: En ik ken hem een beetje. En een uurtje is nooit een uurtje.
1: Nou, maar dat is, die delen wij, hè? Wij bij ons is nu ook nog in huis.
0: Nee, absoluut. Ik weet dat hij afgelopen jaar in een kippenhok op een gegeven moment heb gezeten.
2: En dat vond hij geweldig.
0: En dat vond hij geweldig. Ik sprak hem laatst en toen zei hij, ja, ik vind dit toch wel jammer, hoor. Want, weet je nog? Godje, Dickie, wat een feest, hè, was dat. Nou.
1: Ja, dus het was echt lach.
0: Ja, en hij zei het ook toevallig, want hij heeft komende zaterdag een show. En hij zei, jij bent er natuurlijk niet. Zei, nou ja, ik ben er niet. Nou, hadden we daar maar gestaan, is dat wel even gezellig geweest. Het is een liefhebber van het vak, laat het zo zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Mannen, we hebben nog 9 minuutjes op de teller. En ik had zoiets van, er zijn nog wat pareltjes die we nog niet gehad hebben. En Mike zei net, jongen.
1: Waarom hebben we die nog niet gedraaid? Jongen.
0: Die hebben we nog niet. En toen dacht ik, die is denk ik de afgelopen dagen nog niet gedraaid.
1: Nee. En hij zit in een klein hoekje van de kermis.
0: Ja.
1: Maar het is een heel mooi hoekje.
0: Het is een pareltje, vind ik. Het is zo'n onbekend pareltje die je te weinig hoort.
1: Ja.
0: En laten wij nou eens van beentjes en kermistentjes. Daar zijn wij voor.
1: Ja, laten we een podium geven.
0: Voor de pareltjes. En we hebben hier ons grote pareltje zitten. Die kan je natuurlijk nog steeds bellen. 0299-369-916.
2: Dan krijg je goedenavond, dames en heren.
0: En dan krijgen we gewoon aan de lijn. Hè?
1: En dan hoef je niet voor. Ja, je moet er wel voor betalen. Tuurlijk moet je ervoor betalen.
0: Je moet ervoor. Nou, een klein beetje geld.
2: Voor het bellen niet, hoor. Voor het aanvragen.
0: Ja. Je mag hem gewoon spreken. Je kan alle problemen kwijt. Dat is geen probleem. Bel lekker op. Dat komt allemaal goed. Vin, jongen.
1: Heb jij wel eens een kater van de sinaas, Vin?
2: Een kater van de sinaas? Ik drink meestal wat anders in plaats van sinaas, maar.
1: Gossie, mijne.
2: Nee, jongen.
0: Ja, die is dan maar van de jassen bent, hè?
1: Ja. Hier op LOVA Radio.
0: To love.
1: Love.
2: Dames en heren.
0: Jongens.
2: De Jassenband.

de Vos en de Vee zal nooit vergeten, al je zijn tijd niet zien. De Vos en Vee zal lusten eten, duifken en een kip of tien. De hele tijd was Vos aan denken, liever bleef hij uitgevang. Rijnen, boeven, hele linken, ver geen mens of kip naar kop.

kippen nooit niet dag. Reinhard boelt hem alle ullen met veel geld die hij in kan. Vuizel zat hem aan het blad te vullen, wist de gang dat hij goed.

0: Dus met geluk weer alle
1: elfjes in de gang.
2: Wel een tekst, hè?
1: Niet normaal. En ja, namens Beetjes en Tentjes gaan wij jullie gewoon ontzettend veel fijne dagen toewensen, Vin. Ik kan niet anders zeggen, wij zijn er volgende week maandag niet.
3: Nee, ik wens er maar vier toe, hoor, John.
1: Ja, nou ja.
3: Dat zijn de vier belangrijkste.
2: Kijk, we kunnen natuurlijk wel even, als Beetjes en Tentjes, even dat glazen huis bezoeken. In Bak.
1: Maar dan nog lijkt het me niet verstandig.
2: Het lijkt me niet wijs.
1: Tot we s'avonds om 9 uur een programma gaan maken.
2: Nee, s'avonds niet. Gewoon even 's ochtends.
1: Dat zou kunnen. Hè? We kunnen even kijken. Hè?
2: Ik bedoel, volledig in pak. Beentjes en Tentjes.
1: Beentjes en boerenteentjes.
2: Dan doen we even één plaat aankondigen, weet je wel.
1: Ja, we gaan kijken. Maar misschien ben ik er niet, hè?
2: Of ja, je bent er wel.
3: Ik ga maken dat jij er bent.
1: Nou, wat een verrassing.
2: We hebben een heuveltje ver gekregen.
1: Dit zijn wijze woorden.
2: Dat kunnen we terugluisteren.
1: Ja, dit kunnen we zeker terugluisteren. We gaan eruit, vrienden, met een plaat van Liberace. En de kus, Vin.
3: Ja.
2: Maar is het dan deze?
3: Dit is een van mijn favoriete kermisplaten. Van.
1: Nou, gelukkig.
2: Fijne kermis.
1: Fijne kermis allemaal. Tot volgende week.
3: Fijne kermis, dames en heren.
2: Nou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur Love Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
4: Oeh, maat, Soscom.
5: Succes schoonmaak. De schoonmaakpartner voor professionele omgevingen. Voor een schonere en mooiere wereld.
2: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
3: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
8: Kermis 2026. En bij 24 Liquor zijn ze weer terug. De legendarische kermisshots. Dit jaar met maar liefst 17 nieuwe gezichten. Herken jij ze allemaal? Score jouw favoriet. Of beter nog, verzamel ze allemaal. En is het met kermis bij jou te doen? Geef die zorgen maar aan ons. 24 Liquor verzorgt volledig gevulde koelkasten met drank naar keuze. Bier, wijn, sterke drank. Jij bepaalt, wij regelen het. En het mooiste, alles wat na het feest overblijft, nemen wij gewoon weer mee terug. Zo kom je nooit tekort en blijf je niet met onnodige dranken zitten. Kermisshots of een compleet verzorgd feestje? Je regelt het bij 24 Liquor aan het Europaplein.
9: Een nieuw huis of gewoon toe aan iets nieuws in je interieur? Kom dan naar Tapijt en Gordijnshop Suzanne in Volendam. Van prachtige vloeren en tapijt tot stijlvolle raambekleding, gordijnen en behang. Bij Suzanne vind je alles om van jouw huis echt jouw thuis te maken. Met persoonlijk advies, volop keuze en altijd iets dat past bij jouw interieur. Sfeer voor je voeten, je ramen en je wanden. Jouw interieur begint bij Suzanne. Kom gezellig langs bij Tapijt en Gordijnshop Suzanne in winkelcentrum De Stient in Volendam.
10: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam-Edam.
13: Wie Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
15: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
16: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
17: Spaart u met uw Klant is Koningkaart van de FOMAR al voor onze omroep? Koppel uw kaart met code LOVO2022 in de app of online. Scan bij elke boodschap en steun ons. Alvast heel veel dank namens alle vrijwilligers.
18: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
19: Liever geen regen, maar zonneschijn? Aan de Spaanse Costa del Sol zit je er altijd warmtjes bij. Droom je van een appartement, villa of interessante investering in Spanje? Neem dan contact op met Volendammer Pascal van der Woude van Startgroup Makelaardij. Startgroup regelt alles van A tot Z. In je eigen taal, betrouwbaar en zonder gedoe. Bekijk het actuele aanbod op startgroup.com. Startgroup.com. In één klik van de dijk naar de Spaanse zon.
1: Dit Uur of Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermis.

Yeah.

shit.

Waarom jouw kermis onvergetelijk maken? We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hit Festival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen volendam en bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit uur LOVE Radio is mede mogelijk gemaakt door Opkikkertje 0%.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Een Volendammer houdt van goed. In Zulie binnen gewoon de best. Van Beem brengt buiten tot leven. Zoek je nou echt de meest stijlvolle overkapping, tuinmeubelen, een buitenkeuken, zonweringen, een jacuzzi of een zwembad in je tuin? Dan raak je naar Van Beem. Hier weten ze precies welke must-haves nodig zijn om de perfecte tuin te creëren. Laat jouw inspiratietocht beginnen in de 10.000 vierkante meter showroom in Zwanenburg. Een half uur rijden van Volendam. Weet je wat ik neem? Een overkapping van Van Beem.
4: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Het is gezellig. Dit is Kermis Radio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis, hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van

0: kermis in Edam Volendam. Gezelligheid, muziek en feest. En natuurlijk is de LOVE erbij. Al jarenlang brengen wij jouw nieuws, jouw sport, jouw muziek en jouw verhalen bij je thuis. Maar om dat ook morgen en overmorgen te kunnen blijven doen, hebben we jouw hulp nodig. Doneer tijdens de kermis aan jouw LOVE. Scan de QR-code op onze website, tv-kanaal of in de lokale krant en doneer via Tikkie. LOVE, de stem van Edam Volendam. Help mee om die stem levend te houden.
1: Help mee om die stem levend te houden.
2: Help mee om die stem levend te houden.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Wollener Meedam.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis. Hoor de kermis. Luister naar de kermiszender van Ede Volendam.

jouw kermis onvergetelijk maken. We zenden namelijk traditiegetrouw het Kermis Hitfestival uit op LOVJ-TV. De allerleukste clips van eigen Volendam-bodem zullen jouw feestvreugde tot een absoluut hoogtepunt brengen. Bekijk de uitzendtijden op www.rtvlof.nl.

0: Ook in de nacht is de LOVE, LOVE.
1: Elke dag bij jou.
2: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is gezellig. Dit is Kermisradio op zijn best. Dit is de lokale omroep Volendam Edam.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voel de kermis, hoor de kermis, luister naar de kermiszender van